elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

tot tulpenvelden, van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Dat gaat zo werkt het niet, ik wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: tot 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meester-ontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De bouw van duizenden woningen in Flevoland komt in gevaar als de vennootschapsbelasting blijft bestaan. Dat schrijven woningcorporaties in een brandbrief aan het kabinet. En in Emmeloord begint de sloop van het oude ziekenhuis.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, dit is Flevoland is wakker van donderdag 27 augustus. Goedemorgen, Jolina.
5: Goedemorgen. Zit je er een beetje lekker in?
4: Ik zit er al helemaal wel lekker in.
5: Ja?
4: Ja, zeker. Zo. Ja. Ik ben gisteren nog lekker uit eten geweest, spontaan.
5: Oh, dat is altijd het leukste eigenlijk.
4: Ja, hè?
5: Ja.
4: Ik keek uit over de haven van Elburg. We zijn even de provinciegrens overgegaan.
5: Elburg is leuk, hè?
4: Ja, blijft leuk, hè?
5: Ja. Nou ja, ik was er onlangs echt voor het eerst. En ik denk,
4: echt?
5: Wat is het leuk hier. Ja,
4: het is echt een soort verborgen leuk stadje.
5: Ja,
4: is dat.
5: Het is heel schattig.
4: En dan moet je lekker aan die haven gaan zitten, dan zie je al die mensen vissen.
5: Mm-hmm.
4: Er zijn heel veel mensen altijd aan het vissen daar.
5: Heb je vis gegeten?
4: Nee.
5: Oh, oké. Okay.
4: Pizza.
5: Met tonijn, dat zou kunnen.
4: Ook niet.
5: Ook
4: niet. Nee, sorry, ja, niet.
5: Nee, geeft niks, niks.
4: Nee.
5: Geen ananas, toch?
4: Nee. Dat is vloeken in de kerk, toch?
5: Zeker weten, ja. Laat de woorden uit mijn mond. Ja.
4: Nou, vandaag in het nieuws bij Flevoland is wakker. 500 miljoen euro aan belasting die je anders aan het bouwen van huizen kon besteden. Woningcorporaties vinden dat zonde en daarom hebben ze een brandbrief gestuurd aan het kabinet. Zometeen hoor je daar meer over.
5: Ja, en komend weekend is het feest in Almere. Op de Grote Markt wordt het 50-jarig bestaan van de stad gevierd. Ook daar hoor je zometeen meer over.

0: Night to the Heating.
1: Deeply Dippy van Right Said Fred. Het is 6:06. Goedemorgen.
2: Een 500 miljoen euro aan vennootschapsbelasting. Dat bedrag betalen de woningbouwcorporaties in Flevoland de komende 10 jaar aan de overheid. En daar willen ze vanaf.
1: In een brandbrief aan het kabinet schrijven ze dat ze het geld hard nodig hebben om woningen te bouwen. De corporaties vinden de belasting niet eerlijk. Directeur Martine Visser van Centrada in Lelystad.
3: De vennootschapsbelasting is eigenlijk een belasting op winst voor bedrijven. Corporaties maken niet echt winst, want al het geld wat wij verdienen, dat stoppen we weer in woningen. Of in het onderhoud van de bestaande woningen, of in het bouwen van nieuwe woningen, of verduurzamen. En het is gewoon heel jammer dat er heel veel geld naar die vennootschapsbelasting gaat, terwijl die eigenlijk bedoeld is voor grote winstgevende bedrijven.
4: Nou, hoeveel geld is dat? Hoeveel betalen jullie?
3: Nou, als je de komende 10 jaar kijkt, dan betaalt Centrada waarschijnlijk zo'n 96 miljoen euro aan vennootschapsbelasting.
4: En dan is het alleen Centrada?
3: Dat is alleen Centrada. Dus voor heel Flevoland kan je snel een factor 5 doen. En dan zit je op een 500 miljoen.
4: Een 500 miljoen euro vennootschapsbelasting verspreid over 10 jaar. Ja, daar kun je heel wat woningen voor bouwen.
3: Daar kan je heel veel woningen voor bouwen. We hebben dan ook gezegd van als we alles bij elkaar optellen, zou het zomaar rond de 12.000 woningen zijn. En daar hebben we in Nederland en zeker ook in Flevoland heel veel behoefte aan. We hebben in Lelystad bijvoorbeeld 23.000 mensen op de inschrijflijst staan voor een woning. Dus wij zouden heel graag zoveel mogelijk woningen bouwen.
4: Ja, bouwen, dat willen jullie graag. Maar werkt het zo dat je dan een brief kan sturen naar de minister en zeggen, we willen deze belasting niet betalen?
3: Iedereen weet natuurlijk dat je gewoon netjes je belasting moet betalen. Dat doen wij ook. Maar we kunnen wel aan het kabinet vragen en ook aan de oppositiepartijen. Want uiteindelijk weten we dat het een minderheidskabinet is. Dus ze moeten met elkaar eruit komen. Dat het belangrijk is om deze af te schaffen voor de corporaties. En of ze dat doen, dat is een keuze die ze politiek hebben.
4: Maar hoe snel zouden jullie dan kunnen gaan bouwen als de minister besluit van jullie hoeven deze vennootschapsbelasting niet te betalen?
3: Heel snel. Wij hebben nu natuurlijk bouwprojecten op dit moment onder handen. Maar als je niks doet, dan valt het over een jaar of 3, 4 helemaal stil. En je moet echt jaren vooruit beginnen met het maken van plannen. Dus de nieuwe plannen voor over 3, 4, 5 jaar... die zijn we nu aan het uitrekenen. En als we nu daar niet genoeg geld voor zien in een meerjarenbegroting, dan kunnen we ze niet starten.
4: Maar maken jullie die berekeningen nu wel voor over 3, 4 jaar?
3: Ja, wij hebben natuurlijk een berekening van alles zoals het nu gaat. Dus als de ontwikkelingen gaan zoals we nu denken en we gewoon vennootschapsbelasting moeten betalen, we maken natuurlijk ook een berekening van wat kunnen we doen als die vennootschapsbelasting eraf gaat. En dan kunnen we gewoon veel meer bouwen.
4: Ja, want ik vroeg u net van dit terrein waar we nu staan, achter het Lelycenter, het is een braakliggend terrein. Wat gaat u hier doen en wanneer wordt hier wat gerealiseerd? Maar daar kunt u nu nog het antwoord niet op geven.
3: Nee, en het is, kijk, zo'n terrein als, en het gaat niet alleen om dit terrein, maar ook om gebouwen die hier nog staan, zijn hier heel veel eigenaren, heel veel ontwikkelaars die heel graag aan de slag willen. Die zijn ook in gesprek met allerlei partijen. De gemeente is natuurlijk een belangrijke partij en wij zijn daar ook een belangrijke partij in. Maar wij kunnen pas van start als we weten dat we de middelen daarvoor ook hebben. En vaak is dat net de start van zo'n ontwikkeling om zeker te weten van, oh, dan komen er ook andere partijen op af die ook een stuk van de ontwikkeling voor hun rekening nemen.
2: Ja, en op Prinsjesdag zal blijken of het kabinet de vennootschapsbelasting voor woningbouwcorporaties heeft geschrapt.

0: 16 minuten over 6 is het. She Drives Me Crazy van de Fine Young Cannibals.
1: Wie dit weekend over de Grote Markt in Almere loopt, treft een plein aan vol muziek, dans en publiek.
0: Vrijdag en zaterdag is het plein één groot feestterrein vanwege de 50ste verjaardag van Almere. En de Almeerders die hebben er zin in.
2: Gewoon chillen, dansen, lekker, die vibe, gewoon go with the flow.
3: Het is feest in Almere dit weekend. De stad viert haar 50ste verjaardag en daarom verandert de Grote Markt vrijdag en zaterdag in één groot festivalterrein. Sietske van Ogen zat vanaf 1986 in de gemeenteraad en maakte van dichtbij mee hoe het steeds meer een ontmoetingsplek werd.
4: Er was ongeveer voor raadsleden en college ook wel een soort derde ronde, zoals je dat, of derde helft, zoals je dat wel bij sportwedstrijden hebt. En dan zat je zonder microfoon en zonder stukken op een ontspannen manier met elkaar aan het eind van de avond, soms tot in de nacht. En ja, dat was misschien nog wel het mooiste deel van politiek besturen, want daar kon je tenminste met elkaar goed van argumenten wisselen.
3: Onder het genot van een biertje?
4: Onder het genot van een biertje of een wijntje.
3: Maar Almere groeide snel en met een paar terrassen alleen was de stad er niet. Toen Van Ogen in 1994 wethouder werd, ontstond ook de behoefte aan een plek voor grote evenementen. En gezelligheid probeerde Almere vervolgens op wel heel grootse wijze naar het plein te halen.
5: De komst van het 16,5 meter hoge verrijdbare podium met levensgroot beeldscherm zorgt ervoor dat dit plein een sfeervolle ontmoetingsplek wordt voor jong en oud.
3: Het podium moest de Grote Markt tot ontmoetingsplek maken. Maar juist dat lukte nauwelijks. Het werd weinig gebruikt en verdween 10 jaar later.
4: Er is nog een stille getuige achtergebleven van dat podium. Dit is een van de twee railsen waarop het podium dus verrijdbaar was.
3: De kleine terrasjes van toen werden groter, er kwam steeds meer horeca en de Grote Markt groeide uit tot een van de belangrijkste uitgaansplekken van het centrum.
6: Het is gezellig hier altijd. Het is gezellig, het is klein.
2: Hier kom je mensen tegen, heb ik mijn muziek, lekker chillen. Wat wil ik nog meer hebben?
4: Als er dan vervolgens, zeg maar, inmiddels 230.000 mensen wonen. Ik vind het geweldig wat er gepresteerd is met heel veel mensen die daar hun schouders onder hebben gezet. Kijk, ik ben in Amsterdam geboren. Waar je geboren bent, dat blijft altijd van jou, op een manier. Maar hier is een stad aan mij geboren. En nou, je kunt het aan mijn stem al horen, dit is mijn stad.
3: Het doet wat met u.
4: Absoluut. Heel jammer dat de economie soms wat slechter is en dat we zoveel dichtgeplakte ramen hebben. Maar als dat weer aantrekt, als we er allemaal een beetje positiever in gaan leven en denken, dan is dit werkelijk goud.
0: Nou, wat een lieve mevrouw.
1: Ja, mooi toch?
0: Ja, heel mooi hoe ze dat verwoordt.
1: Ja, beschrijft ze mooi. Ja. Nou, is ook wel zo toch? Het is ook een mooie stad aan het worden zo. En ja, ze is een trotse Almeerder, dat kun je wel zeggen.
0: Zo is het. 6:20 is het. Zometeen wat berichten uit binnen- en buitenland. Ja, Nepal, hè? Verschrikkelijk. Heb je die beelden gezien?
1: Ja, bizar.
0: Oh, man.
1: Maar ja, daar gaan we het dus zo over hebben. Maar het is inderdaad echt super heftig. Ik zag het voorbij komen gisteren. En toen dacht ik echt, hoe kan dit? Zeg maar, hoe kan dat in één keer zo komen? Maar ja, we gaan er dus zo wat meer over horen.

0: Go on, David Guetta. Teddy Swims en Tones and I. Bericht uit binnen en buitenland.
1: In Nepal en Tibet zoeken reddingsteams verder naar overlevenden na de stortvloed van gisteren. De precieze omvang van de ramp is nog moeilijk in kaart te brengen. In het noorden van Nepal kwamen zeker 162 mensen om in de overstromingen. En er worden nog 2000 mensen vermist, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Maar het is lastig om de juiste cijfers te achterhalen, simpelweg omdat het gebied zo moeilijk bereikbaar is. Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden, is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
1: Ja, veel getroffen dorpen liggen hoog in de Himalaya en er is ook ontzettend veel schade. Naast huizen zijn ook 19 bruggen en 8 waterkrachtcentrales verwoest.
0: De groei van het aantal fracties per gemeenteraad is voor het eerst sinds 2002 gestopt. Een gemeenteraad telt nu gemiddeld 7,8 fracties. Blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. In 2002 telde de Nederlandse gemeenteraden gemiddeld 6 fracties en daarna nam het aantal fracties iedere 4 jaar toe. Maar het is nu dus gestopt.
1: Kijk, dat is positief. De politie kan de stapels aangifte steeds moeilijker aan. Vorig jaar stopte de politie meer dan 67.000 onderzoeken vanwege personeelstekort. Blijkt uit cijfers die onderzoeksjournalistiek platform Pointer heeft opgevraagd. En dat is ruim 2,5 keer zoveel als in 2020. Minister Van Wil die neemt maatregelen. Hij zegt er komt 114 miljoen euro vrij om de politiecapaciteit te versterken.
0: Tot zover wat zaken van buiten deze provincie.

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Woningcorporaties in Flevoland luiden de noodklok. In een brandbrief aan het kabinet schrijven ze dat de bouw van 12.000 woningen in Flevoland in gevaar komt als de vennootschapsbelasting voor hen blijft bestaan. Die belasting wordt geheven over de winst van bedrijven, maar de corporaties zeggen dat ze helemaal geen winst maken. Toch moeten ze de komende 10 jaar ongeveer een 500 miljoen euro aan belasting betalen. Directeur Martine Visser van woningcorporatie Centrada in Lelystad.
2: De vennootschapsbelasting is eigenlijk een belasting op winst voor bedrijven. Corporaties maken niet echt winst, want al het geld wat wij verdienen, dat stoppen we weer in woningen. En het is gewoon heel jammer dat er heel veel geld naar die vennootschapsbelasting gaat, terwijl die eigenlijk bedoeld is voor grote winstgevende bedrijven.
1: In Emmeloord begint volgende maand de sloop van het eerste deel van het Dr. Janssen Centrum. Het gaat om de zijvleugel van het oude ziekenhuis die tot voor kort in gebruik was als revalidatiecentrum. De sloop van het hoofdgebouw volgt begin volgend jaar. Op de plek van het oude ziekenhuis komen ruim 100 huizen. Er komt ook een nieuw gezondheidsplein met polyklinische zorg, huisartsen en een apotheek. En Noordoostpolder komt met een plan van aanpak voor het bestrijden van distels en het giftige Jacobskruiskruid. Grondeigenaren zijn verplicht die planten te bestrijden. Volgens meerdere politieke partijen doen de provincie, het Rijk en het waterschap dat onvoldoende. De gemeente draait daardoor op voor de kosten. Nou, er zijn nu afspraken gemaakt over samenwerking en onderzoek en wie wat betaalt. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in de app.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is op. Dit komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden.
4: Goedemorgen, er staat een warme zomerdag op het programma in Flevoland. De dag begint nog weliswaar met wat bewolking en ook een enkele bui. Maar dat trekt in de loop van de ochtend naar het noorden weg en vanmiddag breekt de zon dan geregeld door. Dan zitten we echt in de warmste lucht met temperaturen oplopend naar 25 tot 28 graden en niet al te veel wind. Het gaat wel broeierig warm aanvoelen en dat zorgt later vanavond en komende nacht voor enkele regen- en onweersbuien. En die zullen van zuid naar noord over onze provincie trekken. Lokaal kan daarbij echt veel regen binnen korte tijd vallen. Morgen zitten we dan in de weer in de koelere lucht met maxima van 22 graden. Er kan nog een enkele regen- of onweersbui vallen, maar ook de zon is weer geregeld te zien.
5: Dankjewel Wouter, dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel 2 flitsers gemeld op de A27, onder andere Hilversum-Almere. Bij Almere hectometerpaal 114,9. En op de A6 staat er eentje Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad hectometerpaal 69,1. En naast dat het dit weekend natuurlijk feest is op de Grote Markt vanwege 50 jaar Almere, is het ook feest in Almere Haven. De scouting daar, de Cornelis Lely Groep, die bestaat 45 jaar. Hoe ze dat vieren, hoor je zo.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Wax bij Flevoland. Right between the eyes. Het is 6:08.
1: Dit weekend is het feest bij de Cornelis Lady Groep in Almere Haven. De scoutinggroep bestaat 45 jaar en viert dat met een bijzonder jubileumweekend in circusthema.
0: Daar praten we over met Carissa Raman. Zij is voorzitter van de scouting Cornelis Lady Groep. Carissa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, 45 jaar Cornelis Lely Groep. Dat is een mooie mijlpaal. Allereerst natuurlijk gefeliciteerd daarmee.
2: Dankjewel.
0: En dan vragen wij ons af, hoe bijzonder is het om dat met elkaar te kunnen vieren?
2: Ja, dat is onwijs bijzonder. Het is zeker... Almere is natuurlijk nog niet zo oud. Dat wij dus al als scoutinggroep 45 jaar oud zijn, dat is natuurlijk een behoorlijke prestatie. Wij zijn ook best wel een grote scoutinggroep. Wij zijn zowel een water- als een landgroep. Dus wij hebben ook 2 clubhuizen. Dus dat is... het is voor ons echt wel een prestatie dat wij dus al zoveel jaar bij elkaar zijn. Daar zijn we heel trots op.
0: Ja, en groot, dan bedoel je in de zin van het aantal leden ook?
2: Ja, een aantal leden ook. Maar ook de meeste scoutinggroepen in Nederland zijn of een watergroep of een landgroep. Wij zitten natuurlijk met Almere, hebben we zoveel water om ons heen. Dus wij hebben allebei. Dus dat is wel heel gaaf.
0: Goeie combi, ja.
1: Zo. Ja. En 45 jaar, zijn er dan ook al leden die al zeg maar vanaf het begin erbij zijn?
2: Ja, nou, ik weet in ieder geval van 2 leden die gewoon al vanaf het moment van oprichting lid zijn. En die zijn nog steeds lid van onze groep. Eentje is bijvoorbeeld onze vertrouwenspersoon momenteel. Ja. Dus dat is wel heel gaaf.
1: En sinds wanneer zit jij erbij?
2: Ja, ik zit sinds mijn 8e op scouting. En wel bij de Cornelis Lely Groep.
0: Ga je nu vragen hoe oud ze is, Roy?
1: Dus hoeveel jaar is dat? Dus hoeveel jaar is dat?
2: Ik ben 35, dus ik denk een jaartje of 27.
1: Ja,

0: Voor je op scouting. En als je bijvoorbeeld wat ouder wordt en niet meer elke zaterdag leiding wil geven, dan zijn er ook bestuursfuncties. Zoals ik nu doe.
1: Juist. Dus maar hoeveel leden zijn er eigenlijk, Carissa?
0: Volgens mij zitten wij rond 150.
1: Leuke grote groep zo met elkaar.
0: Maar we hebben zeker een grote club. Ja.
1: Ja. En wat is het? Hè? Want je zegt, mensen zitten er al best wel lang bij. Wat is het dat mensen zo lang bij die scouting blijven?
0: Het is een combinatie van een hobby en vrijwilligerswerk natuurlijk. Want het is, we doen dit natuurlijk allemaal vrijwillig als volwassenen. Maar de combinatie van de opkomsten en de kampen. Het is echt iets wat je, als je er eenmaal in zit, dan hoort dit gewoon heel erg bij je leven. En dan is dit zo een gave manier om de jeugd dingen te leren over buiten zijn, samenwerken. En inderdaad ook dingen als knopen, pionieren, maar bij het waterwerk doen ze juist weer heel veel aan zeilen. Ja. Het is echt een manier om je passie in die onderdelen te delen met jeugdleden.
2: Ja, komend weekend gaan jullie dus vieren, hè, het 45-jarig bestaan. Doen jullie met het thema Lelycircus. Wat kan ik daarvan verwachten?
0: Ja, omdat wij 45 jaar bestaan, hebben wij dit weekend ons groepsweekend. En wij vinden het altijd wel leuk om het groepsweekend in een themajasje te gieten. En we dachten, wat is er feestelijker dan een heel groot circus met alles erop en eraan. Dus vandaar dat wij het thema circus hebben besloten. En wij gaan dus echt een hele circusshow opzetten. We hebben ook we slapen natuurlijk allemaal in tenten. Dus we hebben ook een tent, die hebben wij als circustent omgedoopt. En we gaan alle jeugdleden gaan allemaal acts opvoeren tijdens onze circusshow. En we gaan van alles doen, zodat het een heel groot feest wordt dit weekend.
1: Wat leuk. Ja. En jij bent de directeur van het circus?
0: Ja, ik mag de hoofdhoed dragen dit weekend.
1: Oh echt? Oh, wat grappig.
0: Ja, we gaan natuurlijk wel echt als thema verkleed ook natuurlijk.
1: Leuk hoor, leuk. Nou, dan wensen we je daar natuurlijk en alle mensen met jou van de scoutinggroep heel veel plezier bij.
0: Ja, dankjewel. En ik zou zeggen tegen iedereen, kijk vooral op onze socials. We gaan natuurlijk wat leuke fotootjes delen. We gaan er zeker een feestje van maken.
1: Goed zo, dankjewel hè.
0: Yes, hey, fijne dag. Doe
1: ja,
0: dag.
1: Hetzelfde hoor. Carissa Raman was dat, voorzitter van de Scouting Cornelis Ledigroep.

0: American Girls van Harry Styles. Het is 6:15 geweest. Zometeen wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: In Met het Oog op Morgen ging het over homo-ontmoetingsplaatsen. Want die plekken die verdwijnen steeds meer.

0: De Brown Eyed Girl van Van Morrison. Wat was er gisteravond zoal op radio en tv?
1: In Nieuwsuur ging het over Meta. Dat is het bedrijf achter Facebook en Instagram. Meta heeft een schikking getroffen in een grote Amerikaanse rechtszaak. De zaak ging over de verslavende werking van sociale media op jongeren. Meta heeft ermee ingestemd om zo'n 18 miljard dollar te betalen. Marietje Schaken, onderzoeker technologiebeleid aan de Amerikaanse Stanford Universiteit, die vertelt hoe het nieuws is ontvangen door het bedrijf.
2: Dit is echt een nederlaag voor Meta. Aan de andere kant waren de bedragen die genoemd waren als Meta de zaak verloren had en niet geschikt had, veel hoger. Dus je merkt nu dat mensen even moeten kijken waarom is dit bedrag toch relatief laag. Maar Meta betaalt een andere prijs, want ze moeten aanpassingen doen aan hun producten. En dat heeft waarschijnlijk veel meer impact dan dit geldbedrag, wat ja, voor een bedrijf wat honderden miljarden omzet toch op zich te verwerken is.
1: Ja, Meta belooft nu de apps aan te passen voor de minderjarige gebruikers.
2: Het gaat om tijdslimieten voor jongeren, waardoor ze dus niet bijvoorbeeld 's nachts de hele tijd online zitten. Dus het gaat echt om het breken van die alsmaar doorlopende feeds van content. Waardoor jongeren willens en wetens verslaafd zouden zijn gemaakt en ook daar mentale problemen van ondervinden.
0: In de Goedenavond Nederland was aandacht voor het West-Nijl-virus. Deze week overleed iemand in de provincie Utrecht aan de gevolgen van dat virus. Diegene had het in Nederland opgelopen en stierf in het ziekenhuis, meldde het RIVM. Het ging om iemand die ouder was dan 80 jaar met onderliggende ziekten. Bart Knols is muggenexpert en doet al 35 jaar onderzoek naar muggen. Hij stelt dat het virus potentieel groot kan worden.
3: Het is één geval, één sterfgeval, heel triest natuurlijk. Maar het is zo dat in 2020 en zelfs daarvoor al waren er al signalen dat het mis zou gaan. Ik heb zelf in mijn boek uit 2009 heb ik gewaarschuwd voor West-Nijl-virus. Mm-hmm. Werd toen weggezet als bangmakerij, stemmingmakerij op die manier. Mm-hmm. En nu zijn we 17 jaar verder en nou is het zover. En dat is dat is heel triest.
0: Ja, het virus heeft zich al eens eerder snel verspreid, zegt Knols.
3: In Amerika was het zo dat in 1999 kwam dat West-Nijl-virus met muggen die besmet waren met een vliegtuig uit Israël aan op John F. Kennedy Airport in New York. Het duurde 5 jaar voordat heel Amerika, dus 50 staten in Amerika, allemaal besmet waren met West-Nijl.
1: In Met het oog op morgen ging het over homo-ontmoetingsplaatsen. Dat zijn plekken in de open lucht waar mannen elkaar ontmoeten voor anonieme seks of sociaal contact. Er verdwijnen steeds meer van die plekken in Nederland, zegt de actiegroep Stichting Platform Kerelbos. Een poging, een poging om bij de Raad van State gedaan te krijgen dat de ontmoetingsplaatsen bij Tilburg beschermd zou worden, mislukte. De stichting kreeg geen gelijk. Hans Scherfers van de platform over het belang van deze ontmoetingsplaatsen.
4: Je parkeerplaats is wat anoniem. En als je dat via internet doet, dan is het, is het meestal 1-op-1. En dat is ook altijd maar de vraag van of diegene die waarmee je contact wil hebben, of dat inderdaad aan je verwachtingen voldoet, laten we het zo zeggen.
1: Scherfer omschrijft de plek bij Tilburg die nu komt te verdwijnen.
4: Het is een bosachtige omgeving, een beetje parkachtig. En daar werd vlakbij geparkeerd. En met name parkeren, dat is nu een probleem geworden, omdat daar over dat terrein een transformatorstation van Tennet is neergezet.
0: Maar is het nog wel zo anoniem, vraag ik me af.
1: Ja.
0: Ik bedoel, iedereen weet toch dat die plekken er zijn en waar ze voor bedoeld zijn.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Ik heb een hardlooprondje, ik loop er altijd langs, zeg maar.
0: Oh ja.
1: Ja, dat is op zich niet, dat is niet, bedoel, kijk, het is prima. Het is,
0: ja hoor, het als is, mensen daar hun ding willen
1: ja,
0: doen,
1: dan weet je, gang. Maar prima, het is op zich ook een plek waar niet veel mensen wonen, dus het is ook goed. Maar ja, weet je,
0: denk waarom ga je die gewoon gezellig lekker naar een hotel of zo?
1: Ja, toch? Maar ja, weet je, wat ik ook altijd een beetje vind, en het is misschien een beetje in de details, maar je ziet ook altijd dat het een homo-ontmoetingsplek is, omdat er liggen wel eens doekjes, dat soort dingen. En dat vind ik dan niet netjes. Dan denk
0: nee,
1: ik,
0: dat is zeker niet
1: als je het dan daar doet, ruim het dan ook netjes op.
0: Nou, lijkt me goeie, toch?
1: Zeker. Nou, dat was dus gisteravond op radio.
0: En TV.

0: je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: We hebben in Lelystad bijvoorbeeld 23.000 mensen op de inschrijflijst staan voor een woning. Dus wij zouden heel graag zoveel mogelijk woningen bouwen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik ben in Amsterdam geboren. Waar je geboren bent, dat blijft altijd van jou op een manier. Maar hier is een stad aan mij geboren. Dit is mijn stad.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Het is gezellig, het is klein.
1: Dit is Flevoland.
5: Chillen, dansen, lekker. Die vibe gewoon wonderful.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
9: Welzijn Lelystad, lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De bouw van duizenden woningen in Flevoland komt in gevaar als de vennootschapsbelasting blijft bestaan. Dat schrijven woningcorporaties in een brandbrief aan het kabinet. En in Emmeloord begint de sloop van het oude ziekenhuis.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
12: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
11: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
13: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam me gewoon even los.
11: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel Michel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen. Wel één flitser gemeld. Staat op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad bij hectometerpaal 69,1. Zometeen in Flevoland is wakker. 500 miljoen euro aan belasting die je anders aan het bouwen van huizen kon besteden. Woningcorporaties vinden dat zonde en daarom hebben ze een brandbrief gestuurd aan het kabinet. En zometeen hoor je daar meer over.
10: Ja, en komend weekend is het feest in Almere. Op de Grote Markt wordt het 50-jarig bestaan van de stad gevierd. Nou, een vanzelfsprekende ontmoetingsplek is dat plein lang niet altijd geweest. En zometeen hoor je hoe de Grote Markt door de jaren heen veranderde.
15: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
18: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
19: Oké, we gaan.
20: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
21: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
25: Zijn we er al?
24: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
26: Oh ja, verzekering.
24: En weer door met de Ora autoverzekering.
27: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Fanny van Douwe Bob. 7:07. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Een 500 miljoen euro aan vennootschapsbelasting. Dat bedrag betalen de woningbouwcorporaties in Flevoland de komende 10 jaar aan de overheid. En daar willen ze vanaf.
0: Ja, in een brandbrief aan het kabinet schrijven ze dat ze het geld hard nodig hebben om woningen te bouwen. De corporaties vinden de belasting niet eerlijk. Directeur Martine Visser van Centrada in Lelystad.
2: De vennootschapsbelasting is eigenlijk een belasting op winst voor bedrijven. Corporaties maken niet echt winst, want al het geld wat wij verdienen, dat stoppen we weer in woningen. Of in het onderhoud van de bestaande woningen, of in het bouwen van nieuwe woningen, of verduurzamen. En het is gewoon heel jammer dat er heel veel geld naar die vennootschapsbelasting gaat, terwijl die eigenlijk bedoeld is voor grote winstgevende bedrijven.
3: Nou, hoeveel geld is dat? Hoeveel betalen jullie?
2: Nou, als je de komende 10 jaar kijkt, dan betaalt Centrada waarschijnlijk zo'n 96 miljoen euro aan vennootschapsbelasting.
3: En dan is het alleen Centrada?
2: Dat is alleen Centrada. Dus voor heel Flevoland kan je snel een factor 5 doen. En dan zit je op een 500 miljoen.
3: Een 500 miljoen euro vennootschapsbelasting verspreid over 10 jaar. Ja, daar kun je heel wat woningen voor bouwen.
2: Daar kan je heel veel woningen voor bouwen. We hebben dan ook gezegd van als we alles bij elkaar optellen, zou het zomaar rond de 12.000 woningen zijn. En daar hebben we in Nederland en zeker ook in Flevoland heel veel behoefte aan. We hebben in Lelystad bijvoorbeeld 23.000 mensen op de inschrijflijst staan voor een woning. Dus wij zouden heel graag zoveel mogelijk woningen bouwen.
3: Ja, bouwen, dat willen jullie graag. Maar werkt het zo dat je dan een brief kan sturen naar de minister en zeggen, we willen deze belasting niet betalen?
2: Iedereen weet natuurlijk dat je gewoon netjes je belasting moet betalen. Dat doen wij ook. Maar we kunnen wel aan het kabinet vragen en ook aan de oppositiepartijen. Want uiteindelijk weten we dat het een minderheidskabinet is. Dus ze moeten met elkaar eruit komen. Dat het belangrijk is om deze af te schaffen voor de corporaties. En of ze dat doen, dat is een keuze die ze politiek hebben.
3: Maar hoe snel zouden jullie dan kunnen gaan bouwen als de minister besluit van jullie hoeven deze vennootschapsbelasting niet te betalen?
2: Heel snel. Wij hebben nu natuurlijk bouwprojecten op dit moment onder handen. Maar als je niks doet, dan valt het over een jaar of 3, 4 helemaal stil. En je moet echt jaren vooruit beginnen met het maken van plannen. Dus de nieuwe plannen voor over 3, 4, 5 jaar... die zijn we nu aan het uitrekenen. En als we nu daar niet genoeg geld voor zien in een meerjarenbegroting, dan kunnen we ze niet starten.
3: Maar maken jullie die berekeningen nu wel voor over 3, 4 jaar?
2: Ja, wij hebben natuurlijk een berekening van alles zoals het nu gaat. Dus als de ontwikkelingen gaan zoals we nu denken en we gewoon vennootschapsbelasting moeten betalen, maken we natuurlijk ook een berekening van wat kunnen we doen als die vennootschapsbelasting eraf gaat. En dan kunnen we gewoon veel meer bouwen.
3: Ja, want ik vroeg u net van dit terrein waar we nu staan, achter het Lelycenter, het is een braakliggend terrein. Wat gaat u hier doen en wanneer wordt hier wat gerealiseerd? Maar daar kunt u nu nog het antwoord niet op geven.
2: Nee, en het is, kijk, zo'n terrein als, en het gaat niet alleen om dit terrein, maar ook om gebouwen die hier nog staan, zijn hier heel veel eigenaren, heel veel ontwikkelaars die heel graag aan de slag willen. Die zijn ook in gesprek met allerlei partijen. De gemeente is natuurlijk een belangrijke partij en wij zijn daar ook een belangrijke partij in. Maar wij kunnen pas van start als we weten dat we de middelen daarvoor ook hebben. En vaak is dat net de start van zo'n ontwikkeling om zeker te weten van, oh, dan komen er ook andere partijen op af die ook een stuk van de ontwikkeling voor hun rekening nemen.
1: Op Prinsjesdag zal blijken of het kabinet de vennootschapsbelasting voor woningbouwcorporaties heeft geschrapt.

0: vrolijk plaatje. Kingdom of Fear, Cameron Withcomb.
1: Ja, wat voor weer wordt het vandaag, voordat het vanavond helemaal losgaat? We vragen het aan Floris Lafeber van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het wordt wel een zonnige dag, toch?
2: Ja, het is tamelijk zonnig momenteel. Maar op nadering van een zwak front boven België neemt de bewolking geleidelijk wel toe vanuit het zuiden. En dat gaat om wat hoge en middelbare bewolking, maar de zon krijgt het daar wel wat lastiger mee de komende uren. En in de loop van de middag schijnt de zon, trekken er wat wolkenvelden over en wordt het ook behoorlijk warm. Met temperaturen die stijgen naar zomerse waarden van 27, misschien plaatselijk 28 graden in de grote steden. En er wordt ook wat vochtigere lucht aangevoerd onder invloed van die zuidelijke wind. En dat betekent dat we een hele broeierige middag krijgen met een hoge luchtvochtigheid en dus ook hoge temperaturen.
1: Ja, en dat is een perfect recept voor, wat lichtspektakel, zeg maar.
2: Inderdaad, ja, dat is inderdaad een voorbode op wat we dan echt pas later vanavond en tijdens de nacht van donderdag naar vrijdag krijgen in Flevoland. Een stevig complex met buien gaat ontstaan boven België en Frankrijk. En met een zuidelijke stroming trekt dat dan later vannacht ook over Flevoland heen. Ja, en dan kunnen er wel wat mooie onweersbuien tot ontwikkeling komen. Met name in het oosten van het land kan er flink wat regenwater vallen. Mm-hmm. Maar de timing is eigenlijk best wel laat. En dat betekent dat de meest extreme exemplaren wel weggelegd zijn voor de buurlanden, zeg maar.
1: Ja, want eerst werd nog gezegd, als het wat eerder op de avond komt, dan zit er misschien wat meer warmte in de lucht, waardoor het nog wat extremer kan zijn. Wat inderdaad een beetje kan lijken op eind juni, wat we hebben gehad natuurlijk. Maar dat ligt niet in de verwachting nu?
2: Ja, gisteren kwamen de weermodellen wel met een variërend uitpoet, zeg maar. Gisteren was er een weermodel van een Duits niveau wat best wel eerder op de dag kwam. Ja. Ik denk ongeveer halverwege de middag en later in de middag en avond. Maar ook die zijn best wel bijgetrokken. Waarschijnlijk ligt het hoogtepunt echt tijdens de nachtelijke uren pas. En is de meeste voeding er inderdaad uit. Maar ook morgen hebben we nog best wel een interessante weerdag voor de boeg, waarin er flink wat ruimte is voor de zon in eerste instantie. Maar gedurende de dag ontstaan er weer flink wat buien die met name ook in Flevoland best wel wat windstoten kunnen veroorzaken. Tussen de buien door af en toe wat ruimte voor de zon. En de temperatuur komt wat lager uit met zo'n 22 à 23 graden. Maar daarmee is het zeker niet koud.
1: Hoe verloopt het weekend?
2: Ja, wisselvallig. Want de wind draait naar het zuidwesten tot westen. En er wordt wat minder warme lucht aangevoerd. De temperaturen liggen dagelijks rond zo'n 21 à 22 graden. Maar ook dan is er wel af en toe wat ruimte voor de zon tussen de buien door. Ja, eigenlijk een beetje een gemixt weerbeeld van buien, zonnige perioden en af en toe wat wolkenvel. Dus helemaal niet verkeerd, maar af en toe wel eventjes de regenradar in de gaten houden.
1: En nog heel kort even over morgenochtend, tenminste morgennacht, vannacht, komende nacht. Dan zou er een maansverduistering te zien zijn, maar ik hoor een beetje aan de verwachting dat we daar niet zoveel van kunnen zien.
2: Ja, voor een maansverduistering heb je natuurlijk helder weer nodig. En er zijn nog best wel wat wolkenresten van dat buiensysteem in Flevoland aanwezig. Dus ik denk dat we eigenlijk bedrogen uitkomen om de maansverduistering te kunnen zien. Maar met een beetje geluk zijn er wel opklaringen. Maar dat is echt nog een beetje best wel lastig in te schatten momenteel.
1: We gaan het zien. Floris Lafeber van Weerplaza, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Dan gaan we verder met het nieuws. Want wie dit weekend over de Grote Markt in Almere loopt, die treft een plein aan vol muziek, dans en publiek.
0: Vrijdag en zaterdag is het plein één groot feestterrein vanwege de 50ste verjaardag van Almere. En de Almere's hebben er zin in.
3: Gewoon chillen, dansen, lekker. Die vibe gewoon go with the flow.
4: Het is feest in Almere dit weekend. De stad viert haar 50ste verjaardag. En daarom verandert de Grote Markt vrijdag en zaterdag in één groot festivalterrein. Sietske van Ogen zat vanaf 1986 in de gemeenteraad en maakte van dichtbij mee hoe het steeds meer een ontmoetingsplek werd.
5: Dat was ongeveer voor raadsleden en college ook wel een soort derde ronde, zoals je dat, of derde helft, zoals je dat wel bij sportwedstrijden hebt. En dan zat je zonder microfoon en zonder stukken op een ontspannen manier met elkaar aan het eind van de avond, soms tot in de nacht. En dat was misschien nog wel het mooiste deel van politiek besturen. Want daar kon je tenminste met elkaar goed van argumenten wisselen.
4: Onder het genot van een biertje?
5: Onder het genot van een biertje of een wijntje.
4: Maar Almere groeide snel en met een paar terrassen alleen was de stad er niet. Toen Van Ogen in 1994 wethouder werd, ontstond ook de behoefte aan een plek voor grote evenementen. En gezelligheid probeerde Almere vervolgens op wel heel grootse wijze naar het plein te halen.
6: De komst van het 16,5 meter hoge verrijdbare podium met levensgroot beeldscherm zorgt ervoor dat dit plein een sfeervolle ontmoetingsplek wordt voor jong en oud.
4: Het podium moest de grote markt tot ontmoetingsplek maken. Maar juist dat lukte nauwelijks. Het werd weinig gebruikt en verdween 10 jaar later.
5: Er is nog een stille getuige achtergebleven van dat podium. Dit is een van de twee railsen waarop het podium dus verrijdbaar was.
4: De kleine terrasjes van toen werden groter. Er kwam steeds meer horeca. En de grote markt groeide uit tot een van de belangrijkste uitgaansplekken van het centrum.
7: Het is gezellig hier altijd. Het is gezellig, het is klein.
3: Hier kom je mensen tegen, heb ik mijn muziek, lekker chillen. Wat wil ik nog meer hebben?
5: Als er dan vervolgens, zeg maar, inmiddels 230.000 mensen wonen. Ik vind het geweldig wat er gepresteerd is met heel veel mensen die daar hun schouders onder hebben gezet. Kijk, ik ben in Amsterdam geboren. Waar je geboren bent, dat blijft altijd van jou, op een manier. Maar hier is een stad aan mij geboren. En nou, je kunt het aan mijn stem al horen, dit is mijn stad.
4: Het doet wat met u.
5: Absoluut. Heel jammer dat de economie soms wat slechter is en dat we zoveel dichtgeplakte ramen hebben. Maar als dat weer aantrekt, als we er allemaal een beetje positiever in gaan leven en denken, dan is dit werkelijk goud.
0: Nou, ik vind het geweldig, haar woorden. Ik vind het prachtig. Ja. Zometeen wat berichten uit binnen- en buitenland.
1: Ja, onder andere ging het over het nieuwe studiejaar, want dat is gisteren geopend in Arnhem. Premier Jette heeft dat geopend.
0: Oh, oké. Okay. Nou, eerst maar eens muziek van Hot Chocolate, Girl Crazy.

0: is 7 minuten voor 7:30. Intussen in de studio zitten Roy en ik wat recepten uit te wisselen. Ja. En Roy zegt tegen mij, en ik snap hem niet helemaal, ga je hete bliksem eten vanavond? Ik zeg, jakkes, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar dat heeft dan te maken met het onweer dat er aan zit te komen. Ja. Dat is wel heel grappig.
1: Ja, gelukkig. Dus als je me zo nog een beetje hoort nalachen, dan weet je een beetje waardoor dat komt.
0: Maar heb je ook een recept daarvan?
1: Nee, wat zit er eigenlijk ook weer in hete bliksem?
0: Nou, als jij dat nou uitzoekt.
1: Dat is goed.
0: En ook nog even wat berichtjes.
1: Ja, gaan we dat doen.
0: Oplepeld.
1: Ja, berichten van buiten de provincie. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis die stuurt ruim $1 miljoen aan noodhulp. Officiële hulp vanuit Nederland is er nog niet, maar de Nepalese gemeenschap hier kijkt wel wat ze kunnen doen.
2: Vanuit hier wat wij kunnen doen is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen of andere spullen inzamelen zodat wij het kunnen verzenden en kunnen helpen.
1: Bij de stortvloed kwamen ruim 160 mensen om het leven en er worden nog honderden mensen vermist.
0: Premier Jette heeft gisteren in Arnhem het nieuwe studiejaar geopend. En dat deed hij op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
3: Ja, omdat hogescholen echt superbelangrijk zijn. Hè. Hier leren heel veel studenten geweldige vakken waar we heel veel aan hebben. Als het gaat om de energietransitie, in de zorg, in al die sectoren waar we de economie maken. Dus ik wilde ook als minister-president nog eens onderstrepen dat Nederland sterker wordt met het HBO.
0: Nou, originele woorden hoor. Niet iedereen was blij met zijn komst trouwens. Er werd gedemonstreerd tegen bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidswet.
1: Ja. De politie die kan de stapels aangifte steeds moeilijker aan. Vorig jaar stopte de politie meer dan 67.000 onderzoeken vanwege personeelstekort. Blijkt uit cijfers die Point heeft opgevraagd bij de nationale politie. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als in 2020. Minister Van Wil neemt daarom maatregelen. Er komt €114 miljoen vrij om de politiecapaciteit te versterken. Hete bliksem, dat is toch met appel?
0: Ja, is het zo? Of? Ja.

0: Familie, volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Hey Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Flevoland met het regionieuws.
11: In Almere waren gisteravond 2 explosies. In Almere buiten raakte een haarsalon beschadigd door een ontploffing. Dat was in de Bouwmeesterbuurt. Op een rolluik is het woord dief gespoten. En bij een woning aan de Edestraat in Almere stad was ook een explosie. De voordeur en de dakgoot liepen schade op. Woningcorporaties in Flevoland luiden de noodklok. In een brandbrief aan het kabinet schrijven ze dat de bouw van 12.000 woningen in Flevoland in gevaar komt als de vennootschapsbelasting voor hen blijft bestaan. Die belasting wordt geheven over de winst van bedrijven, maar de corporaties zeggen dat ze helemaal geen winst maken. Toch moeten ze de komende 10 jaar ongeveer €500 miljard aan belasting betalen. Directeur Martine Visser van woningcorporatie Centrada in Lelystad.
12: De vennootschapsbelasting is eigenlijk een belasting op winst voor bedrijven. Corporaties maken niet echt winst, want al het geld wat wij verdienen, dat stoppen we weer in woningen. En het is gewoon heel jammer dat er heel veel geld naar die vennootschapsbelasting gaat, terwijl die eigenlijk bedoeld is voor grote winstgevende bedrijven.
11: En in Emmeloord begint volgende maand de sloop van het eerste deel van het Dr. Janssen-centrum. Het gaat om de zijvleugel die tot voor kort in gebruik was als revalidatiecentrum. De sloop van het hoofdgebouw volgt begin volgend jaar. Op de plek van het oude ziekenhuis komen ruim 100 huizen. Er komt ook een nieuw gezondheidsplein met polyklinische zorg, huisartsen en een apotheek. Meer nieuws op web en app.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nepal en Tibet zoeken reddingsteams verder naar overlevenden na de vloedgolf van gisteren. De precieze omvang van de ramp is nog moeilijk in kaart te brengen. In het noorden van Nepal kwamen zeker 162 mensen om in de overstromingen. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot €46 miljard, dat meldt het CBS. Steeds meer bedrijven richten zich op chips. En die dat al doen, die groeien flink vanwege de grote vraag naar chips. En de Japanse kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Ze had altijd een kenmerkende felrode pruik op. En haar felle kleurenkunst met stippen was wereldberoemd. Yayoi Kusama was 97 jaar.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Op nadering van een storing neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en lokaal valt er een enkele bui uit. In de middag is er een mix van stapelwolken, zonnige perioden. En op de meeste plaatsen is het droog en onder invloed van een zuidelijke stroming neemt de luchtvochtigheid in de atmosfeer toe. Dat betekent dat we een broeierige middag krijgen met zomerse waarden van 25 tot lokaal 28 graden en dus ook een hoge luchtvochtigheid. Aan het eind van de dag, met name later in de avond en tijdens de nachtelijke uren, dan stijgt vanuit het zuiden de kans op een aantal hele stevige regen- of onweersbuien.
15: Dankjewel Floris van Weerplaza. Dan naar de ANWB verkeersinformatie. Een vertraging op de N50 en Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek doe je er een kwartier langer over. Ook nog twee flitsers gemeld. Onder andere op de A27 Hilversum-Almere bij Almere. Hectometerpaal 114,9. En op de A6 staat er eentje Muidenberg-Lelystad bij Lelystad. Hectometerpaal 69,1. Ja, het is natuurlijk dit weekend feest op de Grote Markt vanwege Almere die 50 jaar bestaat. Maar het is ook feest in Almere Haven, want de scouting door Cornelis Lely Groep die bestaat 45 jaar.
10: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Bijna 8:08. Kom aan, Aileen, hoorde je van de Dexys Midnight Runners.
1: Dit weekend is het feest bij de Cornelis Lady Groep in Almere Haven. De scoutinggroep bestaat 45 jaar en viert dat met een bijzonder jubileumweekend in circusthema.
0: Daar praten we over met Carissa Raman. Zij is voorzitter van de scouting Cornelis Lady Groep. Carissa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, 45 jaar Cornelis Lely Groep. Dat is een mooie mijlpaal. Allereerst natuurlijk gefeliciteerd daarmee.
2: Dankjewel.
0: En dan vragen wij ons af, hoe bijzonder is het om dat met elkaar te kunnen vieren?
2: Ja, dat is onwijs bijzonder. Het is zeker... Almere is natuurlijk nog niet zo oud. Dat wij dus al als scoutinggroep 45 jaar oud zijn, dat is natuurlijk een behoorlijke prestatie. Wij zijn ook best wel een grote scoutinggroep. Wij zijn zowel een water- als een landgroep. Dus wij hebben ook 2 clubhuizen. Dus dat is... het is voor ons echt wel een prestatie dat wij dus al zoveel jaar bij elkaar zijn. Daar zijn we heel trots op.
0: Ja, en groot, dan bedoel je in de zin van het aantal leden ook?
2: Ja, een aantal leden ook. Maar ook de meeste scoutinggroepen in Nederland zijn of een watergroep of een landgroep. Wij zitten natuurlijk met Almere, hebben we zoveel water om ons heen. Dus wij hebben allebei. Dus dat is wel heel gaaf.
0: Goeie combi, ja.
1: Zo, ja.
2: Ja.
1: 45 jaar. Zijn er dan ook al leden die al zeg maar vanaf het begin erbij zijn?
2: Ja, nou, ik weet in ieder geval van 2 leden die gewoon al vanaf het moment van oprichting lid zijn. En die zijn nog steeds lid van onze groep. Eentje is bijvoorbeeld onze vertrouwenspersoon momenteel. Ja. Dus dat is wel heel gaaf.
1: En sinds wanneer zit jij erbij?
2: Ja, ik zit sinds mijn 8e op scouting. En okay. Wel bij de Cornelis Lely groep.
0: Ga je nu vragen hoe oud ze is, Roy?
1: Dus hoeveel jaar is dat? Dus hoeveel jaar is dat?
2: Ik ben 35, dus ik denk een jaartje of 27.
1: Ja. Nou, 27 jaar, 45 jaar. Ja, dan heb je toch de scouting wel een beetje uitgespeeld met alles wat je kan leren. Ik bedoel, de knopen ken je dan toch wel? Die kan je met je ogen dicht doen. Hoe werkt dat? Hoe leer je altijd nog bij?
2: Nu kan je ze juist aan de nieuwe generaties leren. Er zijn heel veel verschillende speltakken. We hebben bevers, welpen, scouts. Dat zijn allemaal verschillende leeftijdscategorieën. Je kan vanaf je 5e namelijk al op scouting. En eigenlijk is er altijd wel een plekje voor je op scouting. En als je bijvoorbeeld wat ouder wordt en niet meer elke zaterdag leiding wil geven, dan zijn er ook bestuursfuncties. Zoals ik nu doe.
0: Juist. Maar hoeveel leden zijn er eigenlijk, Carissa?
2: Volgens mij zitten wij rond 150.
0: Okay. Leuke grote groep zo met elkaar.
2: Maar we hebben zeker een grote club. Ja.
0: Ja. En wat is het? Hè? Want je zegt, mensen zitten er al best wel lang bij. Wat is het dat mensen zo lang bij die scouting blijven?
2: Het is een...

0: te delen met jeugdleden.
1: Ja, komend weekend gaan jullie dus vieren, hè, het 45-jarig bestaan. Doen jullie met het thema Lely Circus. Wat kan ik daarvan verwachten?
0: Ja, omdat wij 45 jaar bestaan, hebben wij dit weekend ons groepsweekend. En wij vinden het altijd wel leuk om het groepsweekend in een themajasje te gieten. En we dachten, wat is er feestelijker dan een heel groot circus met alles erop en eraan. Dus vandaar dat wij het thema circus hebben besloten. En wij gaan dus echt een hele circusshow opzetten. We hebben ook we slapen natuurlijk allemaal in tenten. Dus we hebben ook een tent, die hebben wij als circustent omgedoopt. En we gaan alle jeugdleden gaan allemaal acts opvoeren tijdens onze circusshow. En we gaan van alles doen, zodat het een heel groot feest wordt dit weekend.
2: Wat leuk. Ja. En jij bent de directeur van het circus?
0: Ja, ik mag de hooghoed dragen dit weekend.
2: Oh echt? Oh, wat grappig.
0: Ja, we gaan natuurlijk wel echt als thema verkleed ook natuurlijk.
2: Leuk hoor, leuk. Nou, dan wensen we daar natuurlijk en alle mensen met jou van de scoutinggroep heel veel plezier bij.
0: Ja, dankjewel. En ik zou zeggen tegen iedereen, kijk vooral op onze socials. We gaan natuurlijk wat leuke fotootjes delen. We gaan er zeker een feestje van maken.
2: Goed zo, dankjewel hè.
0: Yes, hey, fijne dag. Doei.
2: Ja, hetzelfde hoor. Carissa Raman was dat, voorzitter van de Scouting Cornelis Lely Groep.
1: Ja.
2: Zeg Roy,
1: ja.
2: Hij had het over hete bliksem,
1: ja.
2: Vanwege het onweer.
1: Ja.
2: Ik heb even naar het recept gekeken. Dus er gaan bijvoorbeeld 3 goudrenetappels in. Dat komt wel heel goed uit, want mijn bomen hangen daar helemaal vol mee.
1: Lekker.

0: Ja, het zal wel dat je dat wilt, maar dat moeten we allemaal gaan inleveren.
1: Ja.
0: Fireworks, als je niet meer afsteken.
1: Nou, als je nog een beetje vuurwerk wil zien, dan moet je vanavond maar even in de lucht kijken.
0: Is het zo?
1: Ja, ja, onweer.
0: Oh.
1: Ja. Ja. Of dacht je dat ik bij mij even alle stress die ik nog had... Even
0: kom ik langs, hoor.
1: Ja. Nee, ik heb eigenlijk helemaal niks.
0: Knalertjes.
1: Ja? Ook niet.
0: Sterretjes, dat mag nog.
1: Sterretjes heb ik.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Maar dat mag gelukkig.
1: Dat vind ik nog leuk.
0: Ja.
1: Ja. Nou, wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie. In Nieuwsuur ging het over Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram. Meta heeft een schikking getroffen in een grote Amerikaanse rechtszaak. De zaak ging over de verslavende werking van sociale media op jongeren. Meta heeft ermee ingestemd om zo'n 18 miljard dollar te betalen. Marietje Schaken, onderzoeker technologiebeleid aan de Amerikaanse Stanford Universiteit, die vertelt hoe het nieuws is ontvangen door het bedrijf.
2: Dit is echt een nederlaag voor Meta. Aan de andere kant waren de bedragen die genoemd waren als Meta de zaak verloren had en niet geschikt had, veel hoger. Dus je merkt nu dat mensen even moeten kijken waarom is dit bedrag toch relatief laag. Maar Meta betaalt een andere prijs, want ze moeten aanpassingen doen aan hun producten. En dat heeft waarschijnlijk veel meer impact dan dit geldbedrag, wat ja, voor een bedrijf wat honderden miljarden omzet toch op zich te verwerken is.
1: Ja, Meta belooft de apps dus aan te passen voor minderjarige gebruikers.
2: Het gaat om tijdslimieten voor jongeren, waardoor ze dus niet bijvoorbeeld 's nachts de hele tijd online zitten. Dus het gaat echt om het breken van die alsmaar doorlopende feeds van content. Waardoor jongeren willens en wetens verslaafd zouden zijn gemaakt en ook daar mentale problemen van ondervinden.
0: In Goedenavond Nederland was aandacht voor het West-Nijl-virus. Deze week overleed iemand in de provincie Utrecht aan de gevolgen van dat virus. Diegene had het in Nederland opgelopen en stierf in het ziekenhuis, meldde het RIVM. Het ging om iemand die ouder was dan 80 jaar met onderliggende ziektes. Bart Knols is muggenexpert en doet al 35 jaar lang onderzoek naar muggen. En hij stelt dat het virus potentieel groot kan worden.
3: Het is één geval, één sterfgeval, heel triest natuurlijk. Maar het is zo dat in 2020 en zelfs daarvoor al waren er al signalen dat het mis zou gaan. Ik heb zelf in mijn boek uit 2009 heb ik gewaarschuwd voor West-Nijl-virus. Mm-hmm. Werd toen weggezet als bangmakerij, stemmingmakerij op die manier.
1: Mm-hmm.
3: En nu zijn we 17 jaar verder en nou is het zover. En dat is heel triest.
0: Het virus heeft zich al eens eerder snel verspreid, zegt Knols.
3: In Amerika was het zo dat in 1999 kwam dat West-Nijl-virus met muggen die besmet waren met een vliegtuig uit Israël aan op John F. Kennedy Airport in New York. Het duurde 5 jaar voordat heel Amerika, dus 50 staten in Amerika, allemaal besmet waren met West-Nijl.
0: Dat was gisteravond op radio en tv. Het is nu 8:09 ongeveer, ja. We hebben nog lekkere muziek voor je. Joris Toveen van Carly Simon. Ja.

0: Dit is Flevoland.
1: We hebben in Lelystad bijvoorbeeld 23.000 mensen op de inschrijflijst staan voor een woning. Dus wij zouden heel graag zoveel mogelijk woningen bouwen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ben in Amsterdam geboren. Waar je geboren bent, dat blijft altijd van jou, op een manier. Maar hier is een stad aan mij geboren. Dit is mijn stad.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het is gezellig, het is klein.
0: Dit is Flevoland.
4: Chillen, dansen, lekker. Die vibe gewoon door de vloer.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: In Almere waren gisteravond 2 explosies bij een haarsalon en een woning. En de bouw van duizenden woningen in Flevoland komt in gevaar als de vennootschapsbelasting blijft bestaan. Dat schrijven woningcorporaties in een brandbrief aan het kabinet.
10: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. En voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
12: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
11: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
13: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
11: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. En de schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel Michel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Een vertraging op de N50, Emmeloord, Zwolle, tussen Kampen Noord en Knopend Hattemerbroek. Ben je een kwartier langer onderweg, zijn er nog 2 flitsers gemeld. Onder andere op de A27, Hilversum, Almere. Bij Almere hectometerpaal 114,9. En op de A6 staat er ook eentje, Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad hectometerpaal 69,1. Zometeen in Flevoland is wakker. 500 miljoen euro aan belasting die je anders aan het bouwen van huizen kon besteden. Woningcorporaties vinden dat zonde en daarom hebben ze een brandbrief gestuurd aan het kabinet. En zometeen hoor je daar meer over.
9: Ja, en komend weekend is het feest in Almere. Op de Grote Markt wordt het 50-jarig bestaan van de stad gevierd. Maar een vanzelfsprekende ontmoetingsplek, dat is het plein lang niet altijd geweest. Zometeen hoor je hoe de Grote Markt door de jaren heen veranderde.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
17: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
18: Goed, het is gelukt.
17: Wat is er gelukt?
18: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
17: Fluitje van een cent dus?
18: Nou, het was wel wat meer dan dat.
19: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
20: Hey Remo!
21: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Cadeau.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Señorita van Shawn Mendes en Camila Cabello. Het is 8:09. Goedemorgen.
1: Een 500 miljoen euro aan vennootschapsbelasting. Dat bedrag betalen de woningbouwcorporaties in Flevoland de komende 10 jaar aan de overheid. En daar willen ze vanaf.
0: Ja, in een brandbrief aan het kabinet schrijven ze dat ze het geld hard nodig hebben om woningen te bouwen. De corporaties vinden de belasting niet eerlijk. Directeur Martine Visser van Centrada in Lelystad.
2: De vennootschapsbelasting is eigenlijk een belasting op winst voor bedrijven. Corporaties maken niet echt winst, want al het geld wat wij verdienen, dat stoppen we weer in woningen. Of in het onderhoud van de bestaande woningen, of in het bouwen van nieuwe woningen, of verduurzamen. En het is gewoon heel jammer dat er heel veel geld naar die vennootschapsbelasting gaat, terwijl die eigenlijk bedoeld is voor grote winstgevende bedrijven.
3: Nou, hoeveel geld is dat? Hoeveel betalen jullie?
2: Nou, als je de komende 10 jaar kijkt, dan betaalt Centrada waarschijnlijk zo'n 96 miljoen euro aan vennootschapsbelasting.
3: En dan is het alleen Centrada?
2: Dat is alleen Centrada. Dus voor heel Flevoland kan je snel een factor 5 doen. En dan zit je op 500 miljoen.
3: 500 miljoen euro vennootschapsbelasting verspreid over 10 jaar. Ja, daar kun je heel wat woningen voor bouwen.
2: Daar kan je heel veel woningen voor bouwen. We hebben dan ook gezegd van als we alles bij elkaar optellen, zou het zomaar rond de 12.000 woningen zijn. En daar hebben we in Nederland en zeker ook in Flevoland heel veel behoefte aan. We hebben in Lelystad bijvoorbeeld 23.000 mensen op de inschrijflijst staan voor een woning. Dus wij zouden heel graag zoveel mogelijk woningen bouwen.
3: Ja, bouwen, dat willen jullie graag. Maar werkt het zo dat je dan een brief kan sturen naar de minister en zeggen, we willen deze belasting niet betalen?
2: Iedereen weet natuurlijk dat je gewoon netjes je belasting moet betalen. Dat doen wij ook. Maar we kunnen wel aan het kabinet vragen en ook aan de oppositiepartijen, want uiteindelijk weten we dat het een minderheidskabinet is, dus ze moeten met elkaar eruit komen. Dat het belangrijk is om deze af te schaffen voor de corporaties. En of ze dat doen, dat is een keuze die ze politiek hebben.
3: Maar hoe snel zouden jullie dan kunnen gaan bouwen als de minister besluit van jullie hoeven deze vennootschapsbelasting niet te betalen?
2: Heel snel. Wij hebben nu natuurlijk bouwprojecten op dit moment onder handen. Maar als je niks doet, dan valt het over 1 jaar of 3, 4 helemaal stil. En je moet echt jaren vooruit beginnen met het maken van plannen. Dus de nieuwe plannen voor over 3, 4, 5 jaar, die zijn we nu aan het uitrekenen. En als we nu daar niet genoeg geld voor zien in een meerjarenbegroting, dan kunnen we ze niet starten.
3: Nee, maar maken jullie die berekeningen nu wel voor over 3, 4 jaar?
2: Ja, wij hebben natuurlijk een berekening van alles zoals het nu gaat. Dus als de ontwikkelingen gaan zoals we nu denken en we gewoon vennootschapsbelasting moeten betalen, maken we natuurlijk ook een berekening van wat kunnen we doen als die vennootschapsbelasting eraf gaat. En dan kunnen we gewoon veel meer bouwen.
3: Ja, want ik vroeg u net van dit terrein waar we nu staan, achter het Lelycenter, het is een braakliggend terrein. Wat gaat u hier doen en wanneer wordt hier wat gerealiseerd? Maar daar kunt u nu nog het antwoord niet op geven.
2: Nee, en het is, kijk, zo'n terrein als, en het gaat niet alleen om dit terrein, maar ook om gebouwen die hier nog staan, zijn hier heel veel eigenaren, heel veel ontwikkelaars die heel graag aan de slag willen. Die zijn ook in gesprek met allerlei partijen. De gemeente is natuurlijk een belangrijke partij en wij zijn daar ook een belangrijke partij in. Maar wij kunnen pas van start als we weten dat we de middelen daarvoor ook hebben. En vaak is dat net de start van zo'n ontwikkeling om zeker te weten van, oh, dan komen er ook andere partijen op af die ook een stuk van de ontwikkeling voor hun rekening nemen.
1: Op Prinsjesdag zal dan blijken of het kabinet de vennootschapsbelasting voor woningbouwcorporaties heeft geschrapt. Jongen.

0: Owen Paul, my favorite waste of time. 16 minuten over 8 en dat betekent...
1: Het weer met Floris Laveber van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, kunnen we een zonnige dag verwachten of niet?
2: Nou, ik denk dat dat wel een beetje tegenvalt. Zeker als we momenteel de satellietplaat van Flevoland erbij pakken. Op dit moment nog lange, heldere perioden, met name in de Noordoostpolder. En daar warmt het ook best wel lekker op. Maar vanuit het zuiden zien we al wat bewolking onze regio naderen. Op nadering van een storing. En dat betekent dat we de komende uren wat bewolkter weer gaan krijgen in de provincie. Het blijft wel op een enkele bui na droog, denk ik zo. Maar in de loop van de middag, in de latere middag, trekt die band met bewolking en een enkele bui naar het noorden weg. En dan volgt er een vrij zonnige middag met een mix van zon, stapelwolken en enkele wolkensluiers die overtrekken. En dan wordt het ook behoorlijk warm met zo'n 27, misschien plaatselijk 28 graden in het noordoosten van de regio. En daarbij neemt de luchtvochtigheid ook geleidelijk toe. Dus dat betekent dat we een hele broeierige middag krijgen met niet al te veel wind uit het zuidoosten. En ook vanavond blijft het nog lang klam, broeierig en vochtig dus.
1: Ja, nou, dat klinkt niet heel lekker. En dat zorgt ook voor enige onweersbuien, hè?
2: Ja, je voelt de bui al wel een beetje hangen natuurlijk. Zeker later vanavond voelt het heel erg broeierig aan. En dan denk je al wel, wanneer gaat het nou onweren? Wanneer komt het met bakken uit de hemel tegelijkertijd? Maar dat zal echt pas later vanavond. Ik denk om een uurtje of 10, 11 uur 's avonds zijn in Flevoland. De situatie is wat gewijzigd ten opzichte van voorgaande dagen. En dat betekent echt dat het zwaartepunt van de onweersbuien pas later komt. Misschien wel tijdens de nachtelijke uren. En dan kan het wel tijdelijk met bakken tegelijkertijd uit de hemel komen. Onweer en hagel is ook niet geheel uitgesloten. Maar echt noodweer hoeven we vannacht denk ik niet te verwachten in de provincie.
0: Maar kan je daar nou van genieten, Floris? Van onweer en...
2: Ja, daar kan ik zeker van genieten. Ja, een echte heuse lichtshow geeft wel energie.
1: Ga jij dan buiten zitten met een bak popcorn? Of
0: met een bak popcorn.
1: Dat zie ik voor me, maar hoe beleef jij dat dan?
2: Nou, het liefst rijken doorheen.
0: Okay. Oh, echt?
1: Oh, zo. Oké. Okay. Ja.
2: Nee, maar ik ga er lekker kijken. Ik ben vanaf vanmiddag ook vrij, dus ik ga lekker het schouwspel aanschouwen.
0: Ja, want jij hebt bijna vakantie, hè?
2: Ik heb bijna vakantie, inderdaad. Ja. Dus,
1: nou, ga je dat dan gewoon buiten bekijken of veilig achter glas?
2: Nee, ik denk wel dat ik het veilig achter glas ga bekijken, hoor. Ja. Maar ook morgen is er nog een kans op fikse buien. Dus
1: dan zit je ook weer klaar.
2: Dan zit ik ook weer klaar, inderdaad. Ja, morgen heb ik een vrije dag. En dan ga ik eventjes de regenradar goed in de gaten houden, waar de buien precies overtrekken. Want morgen beginnen we nog wel droog met geregeld ruimte voor de zon in de provincie. Eigenlijk een hele aardige start van de dag. Maar in de loop van de middag komen er weer een aantal stevige buien tot ontwikkeling. En met name in Flevoland kunnen dat best wel eens pittige exemplaren worden, met lokaal kans op onweer. Misschien hagel, maar die windvlagen zijn een belangrijk aandachtspunt morgenmiddag. Want enkele lokale buien kunnen echt gepaard gaan met forse windvlagen van misschien wel 60 à 70 km per uur. En lokaal misschien nog wel meer.
1: Ja.
2: Tussendoor is er wat ruimte voor de zon. En het is morgenmiddag behoorlijk afgekoeld naar een graadje of 22. Maar daarmee is het zeker niet koud.
1: Dus ik hoor het al, jij komt bij ons op de koffie om even het schouwspel morgen.
2: Dat lijkt me leuk.
1: Avond. Ja, precies. De dagen daarna, hoe zit het dan?
2: Ja, het blijft voorlopig wel wat wisselvallig. Want de wind draait naar het zuidwesten, voert wat buien aan. Met name op zaterdag is het wat tijdelijk wat buiiger in de provincie. Maar op zondag kunnen we ook genieten van lange droge perioden waarin de zon geregeld schijnt. En de temperaturen blijven wat dat betreft wel op een aangenaam niveau van 20 à 22 graden. Eigenlijk vrij gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Maar de wind uit het westen en zuidwesten waait af en toe best wel stevig door. Dus daar moeten we wel rekening mee houden.
1: Helemaal duidelijk. Floris Laveber van Weerplaza, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: En een fijne vakantie, hè?
2: Fijne dag nog, doei.
0: Hoi.
1: Ja, dan gaan we verder met het nieuws. Wie dit weekend over de grote markt in Almere loopt, die treft een plein aan vol muziek, dans en publiek.
0: Ja, vrijdag en zaterdag is het plein één groot feestterrein vanwege de 50ste verjaardag van Almere. En de Almere's, oh, die hebben er zin in, hoor.
3: Gewoon chillen, dansen, lekker. Die vibe, gewoon go with the flow.
4: Het is feest in Almere dit weekend. De stad viert haar 50ste verjaardag en daarom verandert de Grote Markt vrijdag en zaterdag in één groot festivalterrein. Sietske van Ogen zat vanaf 1986 in de gemeenteraad en maakte van dichtbij mee hoe het steeds meer een ontmoetingsplek werd.
5: Dat was ongeveer voor raadsleden en college ook wel een soort derde ronde, zoals je dat, of derde helft, zoals je dat wel bij sportwedstrijden hebt. En dan zat je zonder microfoon en zonder stukken op een ontspannen manier met elkaar aan het eind van de avond, soms tot in de nacht. En ja, dat was misschien nog wel het mooiste deel van politiek besturen. Want daar kon je tenminste met elkaar goed van argumenten wisselen.
6: Onder het genot van een biertje?
5: Onder het genot van een biertje of een wijntje.
4: Maar Almere groeide snel en met een paar terrassen alleen was de stad er niet. Toen Van Ogen in 1994 wethouder werd, ontstond ook de behoefte aan een plek voor grote evenementen. En gezelligheid probeerde Almere vervolgens op wel heel grootse wijze naar het plein te halen.
7: De komst van het 16,5 meter hoge verrijdbare podium met levensgroot beeldscherm zorgt ervoor dat dit plein een sfeervolle ontmoetingsplek wordt voor jong en oud.
4: Het podium moest de Grote Markt tot ontmoetingsplek maken. Maar juist dat lukte nauwelijks. Het werd weinig gebruikt en verdween 10 jaar later.
5: Er is nog een stille getuige achtergebleven van dat podium. Dit is een van de twee railsen waarop het podium dus verrijdbaar was.
4: De kleine terrasjes van toen werden groter. Er kwam steeds meer horeca. En de Grote Markt groeide uit tot een van de belangrijkste uitgaansplekken van het centrum.
8: Het is gezellig hier altijd. Het is gezellig, het is klein.
3: Hier kom je mensen tegen, heb ik mijn muziek, lekker chillen. Wat wil ik nog meer hebben?
5: Als er dan vervolgens, zeg maar, inmiddels 230.000 mensen wonen. Ik vind het geweldig wat er gepresteerd is met heel veel mensen die daar hun schouders onder hebben gezet. Kijk, ik ben in Amsterdam geboren. Waar je geboren bent, dat blijft altijd van jou, op een manier. Maar hier is een stad aan mij geboren. En nou, je kunt het aan mijn stem al horen, dit is mijn stad.
6: Het doet wat met u.
5: Absoluut. Heel jammer dat de economie soms wat slechter is en dat we zoveel dichtgeplakte ramen hebben. Maar als dat weer aantrekt, als we er allemaal een beetje positiever in gaan leven en denken, dan is dit werkelijk goud.

0: Passenger van Alex Warren. Misschien kun jij me even laten schrikken, want ik heb de hik.
1: Boe!
0: Ja, ja, dat werkt dus niet, denk ik.
1: Oh, ja, maar dan moet ik het eigenlijk zo meteen doen, hè, dat je het niet verwacht.
0: Ja, oké.
1: Maar dus het kan zijn dat af en toe de hik even voorbij komt.
0: Dat zou kunnen, ja. Okay.
1: Nou, dan ga ik ondertussen wat berichten uit, buiten onze provinciegrenzen doen. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim $1 miljoen aan noodhulp. En officiële hulp vanuit Nederland is er nog niet, maar de Nepalese gemeenschap hier die kijkt wel wat ze kunnen doen.
2: Vanuit hier wat wij kunnen doen is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen of andere spullen inzamelen zodat wij het kunnen verzenden en kunnen helpen.
1: Bij de stortvloed kwamen ruim 160 mensen om het leven en er worden nog honderden mensen vermist.
0: Het heeft geholpen.
1: Oh echt?
0: Ja.
1: Nou, wat knap.
0: Goed hè, goed van jou.
1: Ben ik zo eng?
0: Nee, maar misschien kwam het toch wat onverwachter dan ik dacht.
1: Ja, okay. Ja. Nou, je hebt geen hik meer. Mooi.
0: Nederland heeft opnieuw een hitterecord te pakken. De zomer van dit jaar is de warmste zomer sinds het begin van de metingen. En dat was in 1901. Dat weten we nu al, terwijl de zomermaand augustus natuurlijk nog niet helemaal voorbij is. Deze klimaatexpert van het KNMI weet hoe dat komt.
3: We hebben heel veel hoge drukgebieden gehad. Bij een hoge drukgebied heb je veel zon, weinig regen, ook heel veel verdamping. Dan wordt het ook nog eens een keer droog, dat is de andere kant van deze zomer. Vaak hoge druk. En dat zien we steeds meer in de lente en in de zomer, dat Nederland vaker in een gebied van hoge druk ligt.
0: Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden bij het KNMI in de beeld.
1: Ik ben er wel benieuwd, dan veel hoge druk natuurlijk. Dan zou je zeggen, hebben we dat in de winter dan ook? Als je veel hoge druk hebt, dan heb je vaak ook veel koudere temperaturen, dacht ik. Maar lagere temperaturen. Nou, ga ik eens uitzoeken. Dus we krijgen misschien ook wel wat meer sneeuw. Zou best kunnen.
0: Ik weet niet of het allemaal zo werkt.
1: Nee, weet ik ook niet. Ja, ik ben geen weerman.
0: Kop hem even door naar Floris.
1: Ja, ga ik even vragen. Dan over het nieuwe studiejaar. Want premier Jette die heeft gisteren in Arnhem dat nieuwe studiejaar geopend. En dat gebeurde op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
4: Ja, omdat hogescholen echt superbelangrijk zijn. Hè. Hier leren heel veel studenten geweldige vakken waar we heel veel aan hebben. Als het gaat om de energietransitie, in de zorg, in al die sectoren waar we de economie maken. Dus ik wilde ook als minister-president nog eens onderstrepen dat Nederland sterker wordt met het HBO.
1: Niet iedereen was blij met zijn komst. Zoals jij ook hoorde.
0: Ja, maar Roy, echt. Ik bedoel, dit is een inwisselbare tekst. Dit kan je ook zo gebruiken met mbo. Ik vind het echt, moet je een beetje beter je best doen.
1: Hij had iets meer gevoel in
0: mogelijkheid. Ja, hij lepelt gewoon een standaard tekst op.
1: Ja, vroeger werd hij toch robotjetten genoemd?
0: Is dat zo?
1: Ja, volgens mij wel. Ja, in ieder geval, niet iedereen was dus blij met zijn komst. Er werd ook gedemonstreerd tegen bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidswet.
0: Dat waren wat zaken uit binnen- en buitenland.
5: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Laag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
11: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
12: Iedereen maximale snelheid op 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: In Almere waren gisteravond twee explosies. In Almere buiten raakte een haarsalon beschadigd door een ontploffing. Dat was in de Bouwmeesterbuurt. Op een rolluik is het woord dief gespoten. Ook bij een woning aan de Edestraat in Almere stad was een explosie. De voordeur en de dakgoot van het huis liepen schade op. Woningcorporaties in Flevoland luiden de noodklok. In een brandbrief aan het kabinet schrijven ze dat de bouw van 12.000 woningen in Flevoland in gevaar komt als de vennootschapsbelasting voor hen blijft bestaan. Die belasting wordt geheven over de winst van bedrijven, maar de corporaties zeggen dat ze helemaal geen winst maken. Toch moeten ze de komende 10 jaar ongeveer een 500 miljoen euro aan belasting betalen. Directeur Martine Visser van woningcorporatie Centrada in Lelystad.
2: De vennootschapsbelasting is eigenlijk een belasting op winst voor bedrijven. Corporaties maken niet echt winst, want al het geld wat wij verdienen, dat stoppen we weer in woningen. En het is gewoon heel jammer dat er heel veel geld naar die vennootschapsbelasting gaat, terwijl die eigenlijk bedoeld is voor grote winstgevende bedrijven.
1: In Emmeloord begint volgende maand de sloop van het eerste deel van het Dr. Janssen Centrum. Het gaat om de zijvleugel van het oude ziekenhuis die tot voor kort in gebruik was als revalidatiecentrum. De sloop van het hoofdgebouw begint volgend jaar. Op de plek van het oude ziekenhuis komen ruim 100 huizen. Er komt ook een nieuw gezondheidsplein met polyklinische zorg, huisartsen en een apotheek. Meer nieuws op de website en in de app.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is een militaire oefening bezig met 5 gevechtshelikopters. Die begonnen om 5 uur, maar niet iedereen was op de hoogte. Welke grapjas vond het een goed idee om te oefenen op dit tijdstip, zegt een Rotterdammer op de site van RTV Rijnmond.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Op nadering van een storing neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en lokaal valt er een enkele bui uit. In de middag is er een mix van stapelwolken, zonnige perioden en op de meeste plaatsen is het droog en onder invloed van een zuidelijke stroming neemt de luchtvochtigheid in de atmosfeer toe. Dat betekent dat we een broeierige middag krijgen met zomerse waarden van 25 tot lokaal 28 graden en dus ook een hoge luchtvochtigheid. Aan het eind van de dag, met name later in de avond en tijdens de nachtelijke uren, dan stijgt vanuit het zuiden de kans op een aantal hele stevige regen- of onweersbuien.
5: Dankjewel, Floris. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Er staan 2 vertragingen in onze regio. Te beginnen op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord doe je er 20 minuten lang over. En er staat er eentje op de N50 Emmeloord Zwolle. Tussen Kampen Noord en Knoopend Hattemerbroek een kwartier vertraging. Ook nog 2 flitsers gemeld. Op de A27 Hilversum Almere bij Almere hectometerpaal 114,9. En er staat er eentje op de A6 Muidenberg Lelystad. Bij Lelystad heeft de meterpaal 69,1. De scoutinggroep Cornelis Ledinggroep uit Almere Haven die viert een feestje. 45 jaar bestaan ze. En dat gaan ze dit weekend vieren met een speciaal thema. Wat voor thema hoor je zo?
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: The Weather Girls waren dat met It's Raining Men. Dit weekend is het feest bij de Cornelis Lady Groep in Almere Haven. De scoutinggroep bestaat 45 jaar en viert dat met een bijzonder jubileumweekend in circusthema.
1: Daar praten we over met Carissa Raman. Zij is voorzitter van de scouting Cornelis Lady Groep. Carissa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, 45 jaar Cornelis Lely Groep. Dat is een mooie mijlpaal. Allereerst natuurlijk gefeliciteerd daarmee.
2: Dankjewel.
1: En dan vragen wij ons af, hoe bijzonder is het om dat met elkaar te kunnen vieren?
2: Ja, dat is onwijs bijzonder. Het is zeker... Almere is natuurlijk nog niet zo oud. Dat wij dus al als scoutinggroep 45 jaar oud zijn, dat is natuurlijk een behoorlijke prestatie. Wij zijn ook best wel een grote scoutinggroep. Wij zijn zowel een water- als een landgroep. Dus wij hebben ook 2 clubhuizen. Dus dat is het is voor ons echt wel een prestatie dat wij dus al zoveel jaar bij elkaar zijn. Daar zijn we heel trots op.
1: Ja, en groot, dan bedoel je in de zin van het aantal leden ook?
2: Ja, een aantal leden ook. Maar ook de meeste scoutinggroepen in Nederland zijn of een watergroep of een landgroep. Wij zitten natuurlijk met Almere, hebben we zoveel water om ons heen. Dus wij hebben allebei. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Goeie combi, ja.
0: Zo, ja.
2: Ja.
0: 45 jaar, zijn er dan ook al leden die al zeg maar vanaf het begin erbij zijn?
2: Ja, nou, ik weet in ieder geval van 2 leden die gewoon al vanaf het moment van oprichting lid zijn. En die zijn nog steeds lid van onze groep. Eentje is bijvoorbeeld onze vertrouwenspersoon momenteel. Ja. Dus dat is wel heel gaaf.
0: En sinds wanneer zit jij erbij?
2: Ja, ik zit sinds mijn 8e op scouting. En okay. Wel bij de Cornelis Lely Groep.
1: Ga je nu vragen hoe oud ze is, Roy?
0: Dus hoeveel jaar is dat? Dus hoeveel jaar is dat?
2: Ik ben 35, dus ik denk een jaartje of 27.
0: Ja. Nou, 27 jaar, 45 jaar. Ja, dan heb je toch de scouting wel een beetje uitgespeeld met alles wat je kan leren. Ik bedoel, de knopen ken je dan toch wel? Die kan je met je ogen dicht doen. Hoe werkt dat? Hoe leer je altijd nog bij?
2: Nu kan je ze juist aan de nieuwe generaties leren. Er zijn heel veel verschillende speltakken. We hebben bevers, welpen, scouts. Dat zijn allemaal verschillende leeftijdscategorieën. Je kan vanaf je 5e namelijk al op scouting. En eigenlijk is er altijd wel een plekje voor je op scouting. En als je bijvoorbeeld wat ouder wordt en niet meer elke zaterdag leiding wil geven, dan zijn er ook bestuursfuncties. Zoals ik nu doe.
1: Juist. Dus maar hoeveel leden zijn er eigenlijk, Carissa?
2: Volgens mij zitten wij rond 150.
1: Okay. Leuke grote groep zo met elkaar.
2: Maar we hebben zeker een grote club. Ja.
1: Ja. En wat is het? Hè? Want je zegt, mensen zitten er al best wel lang bij. Wat is het dat mensen zo lang bij die scouting blijven?
2: Het is een combinatie van een hobby en vrijwilligerswerk natuurlijk. Want het is, we doen dit natuurlijk allemaal vrijwillig als volwassenen. Maar de combinatie van de opkomsten en de kampen. Het is echt iets wat je, als je er eenmaal in zit, dan hoort dit gewoon heel erg bij je leven. En dan is dit zo een gave manier om de jeugd dingen te leren over buiten zijn, samenwerken. En inderdaad ook dingen als knopen, pionieren.

0: En wij gaan dus echt een hele circusshow opzetten. We hebben ook we slapen natuurlijk allemaal in tenten. Dus we hebben ook een tent, die hebben wij als circustent omgedoopt. En we gaan alle jeugdleden gaan allemaal acts opvoeren tijdens onze circusshow. En we gaan van alles doen, zodat het een heel groot feest wordt dit weekend.
1: Wat leuk. Ja. En jij bent de directeur van het circus?
0: Ja, ik mag de hooghoed dragen dit weekend.
1: Oh, echt? Oh, wat grappig.
0: Ja, we gaan natuurlijk wel echt als thema verkleed ook natuurlijk.
1: Leuk hoor, leuk. Nou, dan wensen we daar natuurlijk en alle mensen met jou van de scoutinggroep heel veel plezier bij.
0: Ja, dankjewel. En ik zou zeggen tegen iedereen, kijk vooral op onze socials. We gaan natuurlijk wat leuke fotootjes delen. We gaan er zeker een feestje van maken.
1: Goed zo, dankjewel hè.
0: Yes, hey, fijne dag.
1: Ja, hetzelfde hoor. Carissa Raman was dat, voorzitter van de Scouting Cornelis Ledigroep.

0: Can help myself van de Four Tops. Het is 9:10 zo'n beetje. Nog wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: Onder andere bij Nieuwsuur, daar ging het over Meta. Het bedrijf achter Facebook en Instagram Meta heeft een schikking getroffen in een grote Amerikaanse rechtszaak. De zaak ging over de verslavende werking van sociale media op jongeren. Meta heeft ermee ingestemd om zo'n $18 miljard te betalen. Marietje Schaken, onderzoeker technologiebeleid aan de Amerikaanse Stanford Universiteit, vertelt hoe het nieuws is ontvangen door het bedrijf.
2: Dit is echt een nederlaag voor Meta. Aan de andere kant waren de bedragen die genoemd waren als Meta de zaak verloren had en niet geschikt had, veel hoger. Dus je merkt nu dat mensen even moeten kijken waarom is dit bedrag toch relatief laag. Maar Meta betaalt een andere prijs, want ze moeten aanpassingen doen aan hun producten. En dat heeft waarschijnlijk veel meer impact dan dit geldbedrag, wat ja, voor een bedrijf wat honderden miljarden omzet toch op zich te verwerken is.
1: Ja, aanpassingen doen dus aan hun producten. Meta belooft dus de apps aan te passen voor de minderjarige gebruikers.
2: Het gaat om tijdslimieten voor jongeren, waardoor ze dus niet bijvoorbeeld 's nachts de hele tijd online zitten. Dus het gaat echt om het breken van die alsmaar doorlopende feeds van content. Waardoor jongeren willens en wetens verslaafd zouden zijn gemaakt en ook daar mentale problemen van ondervinden.
1: Ja, ik merk het soms zelf ook als ik aan het scrollen ben op sociale media. Dan zit je soms echt gewoon daarin vast. Zo voelt het.
0: Ja, dan ben je zomaar 1,5 uur verder.
1: Ja.
0: Dat is echt zonde van je tijd.
1: En mijn partner en ik zijn nu echt een beetje bewust daarvan. Dus als hij daar ook in zit, dan zeg ik, je zit weer in de loop.
0: Hè? Oh ja.
1: Dan zit je weer in die, omdat wij het allebei zonde vinden van onze tijd.
0: Ja, dat is het ook. Ik heb het allemaal van mijn telefoon gegooid. Ik werd er helemaal gek van.
1: Ik begrijp het helemaal.
0: Het is een soort zelfbescherming.
1: Ja, misschien moet ik daar ook maar mee beginnen.
0: Ja, en gewoon cold turkey, hoppakee. Ja. Dat werkt het best.
1: Maar krijg je dan op het begin geen fear of missing out, FOMO? Dat je...
0: Heel even, maar daar ben je eigenlijk zo vanaf.
1: Oké, okay. Ja. Nou, het is een goed advies.
0: We gaan nog even naar Goedenavond Nederland. Daar kwam het West Nijl-virus voorbij, tenminste, daar ging het over. Deze week overleed iemand in de provincie Utrecht aan de gevolgen van dat virus. Diegene had het in Nederland opgelopen. Stierf in het ziekenhuis, meldde het RIVM. Het ging om iemand die ouder was dan 80 jaar met onderliggende ziektes. Bart Knols is muggenexpert, doet al 35 jaar onderzoek naar muggen. En hij stelt dat het virus potentieel groot kan worden.
3: Het is één geval, één sterfgeval, heel triest natuurlijk. Maar het is zo dat in 2020, en zelfs daarvoor al, waren er al signalen dat het mis zou gaan. Ik heb zelf in mijn boek uit 2009 heb ik gewaarschuwd voor West Nijl-virus. Mm-hmm. Werd toen weggezet als bangmakerij, stemmingmakerij op die manier. Mm-hmm. En nu zijn we 17 jaar verder en nou is het zover. En dat is... Dat is heel triest.
0: Maar het virus heeft zich al eens eerder snel verspreid, zegt Knols.
3: In Amerika was het zo dat in 1999 kwam dat West Nijl-virus met muggen die besmet waren met een vliegtuig uit Israël aan op John F. Kennedy Airport in New York. Het duurde 5 jaar voordat heel Amerika, dus 50 staten in Amerika, allemaal besmet waren met West Nijl.
0: En dat kwam gisteravond voorbij op radio en tv. Dit was Flevoland is wakker voor deze donderdag. De 27 augustus. Dus morgenochtend zijn we er natuurlijk weer vanaf 6:00.
1: Zeker. Jij gaat nog een uurtje door nu met Flevoland Muziekland.
0: Ja.
1: En verzoekjes zijn daarin natuurlijk welkom, hè?
0: Altijd, sowieso. Ja, misschien wel nog meer muziek over Zeeland bijvoorbeeld. Bluff en Gijke Arnaert.

0: Dit is Flevoland.
1: We hebben in Lelystad bijvoorbeeld 23.000 mensen op de inschrijflijst staan voor een woning. Dus wij zouden heel graag zoveel mogelijk woningen bouwen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ben in Amsterdam geboren. Waar je geboren bent, dat blijft altijd van jou, op een manier. Maar hier is een stad aan mij geboren. Dit is mijn stad.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het is gezellig, het is klein.
0: Dit is Flevoland.
4: Chillen, dansen, lekker. Die vibe gewoon woordenvol.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Bezoek Hiswaterwater, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: In Almere waren gisteravond 2 explosies bij een haarsalon en een woning. En de bouw van duizenden woningen in Flevoland komt in gevaar als de vennootschapsbelasting blijft bestaan. Dat schrijven woningcorporaties in een brandbrief aan het kabinet.
10: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
12: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan en zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn en reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
11: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden naar de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de 2 moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van 1 van de 2 vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
13: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
11: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot €46 miljard. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Hilversum-Noord. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En ruim 5 minuten oponthoud op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Flitsers gemeld op de A27 bij Almere vanuit de richting Hilversum bij hectometerpaal 115,7. En de A6 bij Lelystad vanuit Muiderberg 69,1. Zometeen heel veel beroemdheden.
14: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
18: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
19: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
17: Nee, Attents met ds.nl.
18: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
20: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
21: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
22: Met Jolien Dalstra.

Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan. Het is 9:12. Ah, lekker dat je er weer bij bent op deze donderdagochtend. Ik heb er zin in, ik hoop jij ook. Ja, we kijken toch langzaam stiekem al een beetje naar het weekend uit, toch? En ik naar mijn vakantie. Ik ga toch nog even wat boeken. Ja, even nog eruit. Even nog lekker naar de zon bijvoorbeeld. Ik heb nieuws voor je over Eros Ramazzotti. Die heeft een operatie aan zijn stembanden ondergaan. En daardoor moet de zanger zijn wereldtournee uitstellen. Ja, dat was wel nodig, die operatie natuurlijk. Maar ja, hij heeft dus zeker wel consequenties. De operatie aan mijn stembanden is gelukkig goed verlopen. Laat de Italiaan weten. 62 is die inmiddels. Ramazzotti bedankt iedereen voor de hartelijke en bemoedigende berichten. Zo schrijft hij. Maar ja, hij zegt dat zijn arts hem een revalidatieprogramma heeft opgelegd, waardoor hij niet op tijd klaar is om weer op het podium te staan. Nou, de geplande optredens de komende maanden in steden als Toronto en Buenos Aires, die worden daarom uitgesteld naar volgend jaar, dus dat duurt nog even. Maar, zegt hij, we zullen elkaar weer zien sterker en hechter dan voorheen. Nou, wat een mooie woorden van hem. Komt hij ook naar Nederland? Jazeker, volgend jaar. 6 april, dan staat hij in de Ziggo Dome. Ja, dat duurt natuurlijk nog even. Ja, daarom deze voor je.

Johnny B. Good van Peter Tosh. Het is 21 minuten over 9. En je hebt tot 11 uur de tijd om mee te doen aan Kiek. Om je goede antwoord aan ons door te geven. Dat is het handigste om dat via de app te doen. Twee foto's van de Airbrush Academie in Lelystad. Die academie, dat pand, zit naast de Parenclub in Lelystad. Misschien weet je het nog wel, brandde in juni af, dat pand van de Parenclub. Ja, en als je daar dan naast zit, dan ben je bang van, oh jee, straks gaan wij ook. Nou, de brandweer heeft heel hard gewerkt om het pand van die Airbrush Academie te behouden. Dat lukte door een watergordijn. En de mensen van die Airbrush Academie die waren zo blij en zo dankbaar dat ze een heel mooie cadeau hebben gemaakt voor de brandweer. Ja, dan wil ik dat natuurlijk in beeld zetten. Ja, je moet een beetje je best doen vandaag. We hebben een beetje een storing met de camera's. Maar je kunt natuurlijk ook op de website terecht. Hè, voor de foto's van Kiek. Want wat is het verschil? Puzzel mee, laat het weten, geef het door. Via de app dus, dat is het handigste.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl. Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attent met ds.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: In Almere waren gisteravond twee explosies. In Almere buiten raakte een haarsalon beschadigd door een ontploffing. Dat was in de Bouwmeesterbuurt. Op een rolluik is het woord dief gespoten. Ook bij een woning aan de Edestraat in Almere stad was een explosie. De voordeur en de dakgoot van het huis liepen schade op. Woningcorporaties in Flevoland luiden de noodklok. In een brandbrief aan het kabinet schrijven ze dat de bouw van 12.000 woningen in Flevoland in gevaar komt als de vennootschapsbelasting voor hen blijft bestaan. Die belasting wordt geheven over de winst van bedrijven, maar de corporaties zeggen dat ze helemaal geen winst maken. Toch moeten ze de komende 10 jaar ongeveer €500 miljard aan belasting betalen. Directeur Martine Visser van woningcorporatie Centrada in Lelystad.
12: De vennootschapsbelasting is eigenlijk een belasting op winst voor bedrijven. Corporaties maken niet echt winst, want al het geld wat wij verdienen, dat stoppen we weer in woningen. En het is gewoon heel jammer dat er heel veel geld naar die vennootschapsbelasting gaat, terwijl die eigenlijk bedoeld is voor grote winstgevende bedrijven.
11: Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en in onze app.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de dodelijke vloedgolf gisteren in Nepal worden zeker 2 Nederlanders vermist, zeggen de autoriteiten daar. In totaal worden in het land 644 toeristen vermist. Het dodental staat op zeker 165. 2 medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. Volgens het Duitse RIVM zijn ze besmet door een mug die in een vliegtuig is meegereisd. 4 andere medewerkers zijn ziek geworden, maar na een ziekenhuisopname hersteld. En bij een ramkraak met 2 auto's is vannacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Op nadering van een storing neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en lokaal valt er een enkele bui uit. In de middag is er een mix van stapelwolken, zonnige perioden en op de meeste plaatsen is het droog. En onder invloed van een zuidelijke stroming neemt de luchtvochtigheid in de atmosfeer toe. Dat betekent dat we een broeierige middag krijgen met zomerse waarden van 25 tot lokaal 28 graden en dus ook een hoge luchtvochtigheid. Aan het eind van de dag, met name later in de avond en tijdens de nachtelijke uren, dan stijgt vanuit het zuiden de kans op een aantal hele stevige regen- of onweersbuien.
11: Beetje vertraging op de N50 en Emmeloord Zwolle tussen Kampenoord en knooppunt Hattemerbroek. Ben je 5 minuten langer onderweg en een flitser is gemeld op de A6 bij Lelystad vanuit de richting Muiderberg. Bij hectometerpaal 69,1. En zometeen gaan we terug naar het jaar 2008.
15: Goedemorgen.

0: lekker schreeuwen kan heerlijk opluchten, toch? Shout van de Tramps.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 2008. Een bijzonder jaar waarin Barack Obama president van Amerika werd en de iPhone ons land steeds verder veroverde. En in de bioscoop draaide de Nederlandse avonturenfilm Brief voor de Koning. Nou ja, bij die film hoorde een behoorlijk grote hit, werd het, van Jan Smit. Ja, die had toch wel een spannende tijd achter de rug na een operatie aan zijn stembanden. Maar met dit nummer kwam die helemaal terug. Stilte in de storm. De titelsong voor die film. Jan Smit.

My Body Isn't Ready van Somber. Het is 10:12. Arnoud, die liep hier zojuist de studio al binnen. Die gaat het tweede uurtje van Muziekland voor je verzorgen. Dus ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Ik zal de foto's van Kiek nog even voor je in beeld zetten. Want dat was eerder vanochtend niet helemaal duidelijk. Kun je nog meedoen. Tot 11:00 heb je de tijd om je goede inzending door te geven. Doe dat via de app. Dit is Stevie Wonder, Uptight.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: We hebben in Lelystad bijvoorbeeld 23.000 mensen op de inschrijflijst staan voor een woning. Dus wij zouden heel graag zoveel mogelijk woningen bouwen.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Ik ben in Amsterdam geboren. Waar je geboren bent, dat blijft altijd van jou, op een manier. Maar hier is een stad aan mij geboren. Dit is mijn stad.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Het is gezellig, het is klein.
4: Dit is Flevoland.
8: Chillen, dansen, lekker. Die vibe gewoon wonderful.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
12: Welzijn Lelystad, lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
13: In Almere waren gisteravond 2 explosies bij een haarsalon en bij een woning. En de bouw van duizenden woningen in Flevoland komt in gevaar als de vennootschapsbelasting blijft bestaan. Dat schrijven woningcorporaties in een brandbrief aan het kabinet.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook 2 Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. 2 medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog 4 medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen.
15: Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen, met een graad of 22, minder warm. Dit was het NOS Journaal.
16: Urk FM, hou.

0: Urk FM.
1: Zo, heren. Ja. Daar gaan we dan weer, hè? Ja, eens kijken wat voor problemen we tegenkomen in het land, hè? Ja, en we gaan oplossingen brengen en ik doe meteen uitspraak. En daarmee zullen ze het moeten doen.
2: Zo is het. Wij zijn de rijden, de rechter. Wij rijden door het land. En overal waar wij komen is altijd wat aan de hand.
1: Ik heet eigenlijk meester Visser, maar mijn vrouw zegt altijd Frank.
2: En de heren van het kadaster zitten op de achterbank.
1: Ja. Nou, heren, waar gaan we deze keer naartoe?
3: We gaan deze keer naar mevrouw Pieters in Boekeland.
1: Mevrouw Boekeland.

0: Wat zei je nou?
1: Het is al klaar. We zijn de rijdende rechter. We rijden door het land. En overal waar wij komen is altijd wat aan de hand. Ik heet eigenlijk meester Visser, maar mijn vrouw zegt altijd Frank. En de heren van Kadaster zitten op de achterbank. Zo. Waar gaan we nu weer naartoe?
0: We gaan nu naar de familie De Bruin.
1: De Bruin.
0: Daar staat een tomatenkast van de buren. En die staat 3 millimeter bij haar in de tuin.
1: Ach, ik zie hem al staan. Hier is ze.
2: Wat gaan we daar doen?
0: Ik heb wel een idee.
1: Ja, heb u een idee? Wat gaat u eraan doen?
0: Hop, daar gaat ie.
1: Wij zijn de rijdende rechter. We rijden door het land. En overal waar wij komen is altijd wat aan de hand. Meester Visser, maar mijn vrouw zegt altijd Frank. En de heren van Kadaster zitten op de achterbank. Ja.
0: Tussendoortje als het mag.
1: Tussendoortje.
0: Het gaat over mevrouw De Wilde.
1: Mevrouw De Wilde. Bloemendaal, ja.
0: Nou, haar man is bij haar weggelopen.
1: Wat vreselijk.
0: Oh ja, kijk, daar staat ze op maar, de hoek daar. Dat is ze.
1: Is dat die mevrouw? Nou, dan kan ik haar man geen ongelijk geven.
0: Gauw
1: vergeten. Volgende zaak, mensen. Waar gaan we nu naartoe?
0: We zijn nu onderweg naar de familie Breedveld.
1: Breedveld
0: is Zandvoort. Die hebben last van een carillon in de klokkentoren naast hun huis.
1: Oh, wat vervelend. Is dat hem, de klokkentoren? Wat doen we? Wat wachten we op het hele uur?
0: Nou, ja, dat is wel zo netjes, denk ik.
1: Ja, even wachten tot hij gaat slapen.
0: Daar gaat hij.
1: Ja, daar gaat hij.

0: denk ik. Ja, zet die hand daar even kijken naar de Witte de Wit in Enschede. Daar vallen de bladeren van de kastanjeboom van de buren in de tuin van mevrouw Vermeulen.
1: Oh, wat vervelend. Is het hier? Hier moeten we zijn.
0: Ja, hier moeten we zijn.
1: Een flinke boom, zeg. Wat een bladeren.
0: Daar heb ik wel een oplossing voor.
1: Ja, heb je daar een oplossing? Wat gaat u dan doen?
0: Maar even gaan.
1: Nou, wat gaat u doen? Wat bent u van plan? Maar hallo, rustig.
0: Zo, ook weer opgelost.

werd vanochtend wakker door mijn dochter. Ze vraagt: papa, waar slaapt de wind als hij niet waait? Ik zeg: ik denk boven in de wolken in een tent. En ze lacht. En opeens het besef dat ik gelukkig ben. En ik weet niet waaraan ik dit te danken heb. Ik doe mijn best om op te voeden, maar weet dat je nooit alles in handen hebt. Nooit zo goed gegaan als nu, mijn leven op orde. Maar een kind maakt het vergankelijk. Een les voor mij, ik zeg jou eerlijk, is meer in mijn kleine wereld dan het hebben van geld op de bank. En wat ook je plan, het is allemaal relatief. Ik moet denken aan de zus van een vriendin en laat een traan voor haar. Niet te verklaren, dood aan kanker en twee kinderen nagelaten. Denk aan mijn dochter, denk aan mezelf. Wat loop ik vaak te zeiken over wat ik doe of wat ik wil bereiken? En ik zie niet wat ik heb. Pluk de dag, jongen, denk ik dan. Pluk de dag en tel je zegeningen. Tel je zegeningen.

mij maar lekker lopen. Meningen zijn sowieso verdeeld en misschien is die van mij er ook wel een te veel. Want laat ons eerlijk zijn, waar draait het echt om? Waar denk je aan als je ligt op je sterfbed? Denk je aan het geld dat je allemaal verdiend hebt? Denk je aan de vrouwen die je allemaal gehad hebt? Kijk mij, bijna 60 jaar, zit op Ibiza. Moet mijn tijd nog komen of is mijn tijd voorbij? Wat je geeft is wat je krijgt. De reflectie van jezelf verpakt in wat gerijm. Maar om eerlijk te zijn, ik kan cynisch blijven doen. Me verschuilen achter maskers. Af en toe wel grappig, maar uiteindelijk te gemakkelijk. Gezegend ben ik, ik heb nog steeds mijn dromen. En Digi, ik kijk. Kijk naar boven. Kijk naar boven. Tel de sterren voor hem. Tel de sterren voor jou. Tel de sterren voor mij. Als je wilt, zal ik er voor jou zijn.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer, vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

Berg Chili of in Ede. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die aard kan zijn. Ik dans daar mijn foxtrotje. En ik slaap daar nooit alleen. Want een koster is geen zotje.

0: Je luistert naar Urk FM.
1: Nou ben ik het zat. Nu ga ik er werk van maken.
2: Met Henk.
1: Hallo Henk. Je spreekt met Siep van der Kast.
2: Van der Kast? Nooit van gehoord.
1: Henk, je wilt niet geloven wat mij allemaal is overkomen de laatste tijd. Ik heb een rechtszaak verloren. En iedere avond worden er cavia's bij me in de brievenbus gestopt. En dan die berichtjes die ze op mijn mobiele telefoon door sms'en. Het is verschrikkelijk.
2: Nou.
1: En de Elfstedentocht gaat ook al definitief niet door. Zegt Piet Paulus maar tenminste.
2: Dat moet hij toch weten?
1: Terwijl het toch zo goed gaat met Friesland. Heerenveen, Twaris, noem maar op. Wist je trouwens dat de grijze ruiskluiven sinds jaren

0: wou je wat vragen. Kan dat nou allemaal maar zo? Dat iedereen je overal van beschuldigt en dat ze dan dingen over je gaan zeggen die helemaal niet waar zijn.
1: Ja hoor, dat kan.
0: Stel dat u een liedje componeert en iemand anders gaat er dan opeens een heel ander verhaaltje op maken. Dat kan toch zomaar net?
1: Hoezo? Nee, je moet zelf wat gaan verzinnen. Ben je dan waars, Gochem?
0: Wat zegt u? Ik spreek toch met Henk?
1: Jazeker, nou.
0: En je kan deze dagen niemand meer vertrouwen, Henk.
1: Ja.
0: Wat denk je? Sta ik van de week hoedje te wappen in Bellicum?
1: Ja.
0: Valt mijn tutje hobber in het water?
1: Ja.
0: Nou, je kan krek niet truwen in de stenstoot.
1: Nee, dat is me duidelijk.
0: Dus ik kom daarna het water uit, word ik bijna door een tractor aangereden.
1: Ja.
0: Nou, je krijgt er piepinsteer.
1: Een groot hek eromheen, dat is het beste.
0: Weet u, ik ben een hele grote fan van jou.
1: Ja.
0: Ik lees al je verhalen.
1: Dat is hartstikke waar voor je.
0: En nou dacht ik zo, is dit nou niet een leuk stukje voor in de krant?
1: Wat?
0: Ik spreek toch met Henk van der Meijden?
1: Nee, met Stubbe! Henk Stubbe!
0: Oh shit, dat kan er ook nog wel bij, een verkeerd nummer.

werd vanochtend wakker door mijn dochter. Ze vraagt: papa, waar slaapt de wind als hij niet waait? Ik zeg: ik denk boven in de wolken in een tent. En ze lacht. En opeens het besef dat ik gelukkig ben. En ik weet niet waaraan ik dit te danken heb. Ik doe mijn best om op te voeden, maar weet dat je nooit alles in handen hebt. Nooit zo goed gegaan als nu, mijn leven op orde. Maar een kind maakt het vergankelijk. Een les voor mij, ik zeg jou eerlijk, is meer in mijn kleine wereld dan het hebben van geld op de bank. En wat ook je plan, het is allemaal relatief. Ik moet denken aan de zus van een vriendin en laat een traan voor haar. Niet te verklaren, dood aan kanker en twee kinderen nagelaten. Denk aan mijn dochter, denk aan mezelf. Wat loop ik vaak te zeiken over wat ik doe of wat ik wil bereiken? En ik zie niet wat ik heb. Pluk de dag, jongen, denk ik dan. Pluk de dag en tel je zegeningen. Tel je zegeningen.

pijn te veel. Want laat ons eerlijk zijn, waar draait het echt om? Waar denk je aan als je ligt op je sterfbed? Denk je aan het geld dat je allemaal verdiend hebt? Denk je aan de vrouwen die je allemaal gehad hebt? Kijk mij, bijna 60 jaar, zit op Ibiza. Moet mijn tijd nog komen of is mijn tijd voorbij? Wat je geeft is wat je krijgt. De reflectie van jezelf verpakt in wat gerijm. Maar om eerlijk te zijn, ik kan cynisch blijven doen. Me verschuilen achter maskers. Af en toe wel grappig, maar uiteindelijk te gemakkelijk. Gezegend ben ik. Ik heb nog steeds mijn dromen. En Diggy, ik kijk. Kijk naar boven. Kijk naar boven. Tel de sterren voor hem. Tel de sterren voor jou. Tel de sterren voor mij. Als je wilt, zal ik er voor jou zijn.

0: Lá de um Stella. Aldi Stera Verliefde.
1: Dit is Urk FM.
2: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht, felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keizer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keizer op een persconferentie. Keizer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keizer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keizer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosen-Neu-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995, waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De 6e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogačar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enric Mas. Die wist Pogačar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet, maar hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Dat blijkt het onderzoek van Nieuwsuur, vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
1: Ja, wat we terughoren van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
0: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Allemaal hartelijk welkom bij dit speciale programma voor jullie.
3: De Koninklijke Trein.
2: Om in te stappen.
3: En snel weg te wezen.
2: En mee te gaan.
3: En het kost helemaal...

Hoi, wat leuk dat je vandaag luistert naar de Koninklijke Trein. Ik wil je straks weer een mooi verhaal uit de Bijbel vertellen. Maar we beginnen natuurlijk eerst met een liedje.

Ken je Samuel nog? Die kleine jongen die al jong kwam wonen in de tempel bij Eli de hoge priester. Die al jong de stem van God hoorde. De jongen die al van jongs af aan de Heere God wilde dienen. Over die Samuel gaat het vandaag. Maar niet alleen over hem, ook nog over iemand anders. Blijf maar luisteren, dan hoor je het vanzelf.

Samuel is een man geworden. Hij is getrouwd en hij heeft kinderen gekregen. Samuel is een profeet. De Heere God vertelt hem veel. Een profeet is een bijzondere knecht van God. Maar Samuel is ook een richter. Net als Deborah en Gideon en Simson. Het gaat niet zo goed met de Israëlieten. De Filistijnen zijn nog steeds in het land. En ze spelen de baas over de Israëlieten. De mensen zeggen tegen Samuel: "Wat moeten we toch doen? Het gaat niet goed met ons. Waarom helpt God ons niet?" Dat weet Samuel wel. Hij zegt: "Jullie moeten eerst eens die afgodsbeelden weggooien waar jullie voor knielen. En dan moeten jullie weer tot de Heere God bidden." Dat doen de Israëlieten dan. Ze maken de afgodsbeelden stuk en gooien die weg. En ze gaan weer tot de Heere God bidden. Samuel bidt ook tot de Heere God. Hij zegt: "Heere, de Israëlieten hebben er zo'n spijt van dat ze u weer waren vergeten. Ze hebben alle afgodsbeelden weggegooid en ze willen weer tot u bidden. Wilt u naar ons luisteren en weer voor ons zorgen? Wilt u ons ook helpen om de Filistijnen weg te jagen?" Luistert de Heere God naar Samuel? Ja hoor. De Filistijnen gaan weer vechten met de Israëlieten, maar nu helpt de Heere God de Israëlieten. En ze winnen het. Ze jagen bijna alle Filistijnen het land uit. Samuel is een goede richter. Iedereen houdt van hem. Zolang Samuel richter is, luisteren de Israëlieten naar de Heere God.

Maar na heel veel jaren is Samuel oud. En dan kan hij niet meer zoveel doen. Hij kan niet meer overal naartoe reizen om de mensen te helpen. Op een keer zeggen de Israëlieten tegen hem: Samuel, nu u oud bent en ons niet meer kunt helpen, willen wij geen richter meer hebben. Wij willen nu een koning hebben. Samuel schrikt ervan. Een koning, zegt hij. Dat vindt de Heere God vast niet goed. De Heere God is jullie koning. Maar de Israëlieten zeggen: in andere landen hebben de mensen een koning. Dat willen wij ook. Geef ons een koning, Samuel. Samuel zegt... Denken jullie dat het zo fijn is om een koning te hebben? Als jullie een koning hebben, moeten de jongens soldaat bij hem zijn. En de meisjes moeten in zijn paleis werken. Jullie moeten elk jaar veel geld aan hem geven, want een koning wil altijd rijk zijn. Dat vinden we allemaal goed, zeggen de Israëlieten. We zullen alles doen wat onze koning zegt. Samuel vraagt verdrietig aan de Heere God: wat moet ik nu doen? De Heere God zegt tegen hem: ik vind het ook verdrietig, Samuel. Ik ben hun koning. Maar doe toch maar wat de Israëlieten willen. Geef hun een koning. Ik zal je een man aanwijzen die koning mag worden. Ik stuur hem naar je toe. Maar hij weet zelf nog niet dat hij koning wordt. Dat moet jij hem vertellen.

In het dorp Gibea woont Kis. Hij heeft een grote boerderij en veel vee. Op een dag mist hij zijn ezelinnen. Ze zijn kwijt en iemand zal ernaar op zoek moeten gaan. Ezelinnen zijn kostbare dieren. Kis heeft een volwassen zoon, Saul. Hij is een knappe man en een hoofd groter dan de andere Israëlieten. Kis zegt tegen zijn zoon, Saul, onze ezelinnen zijn er vandoor. Jij gaat ze samen zoeken met een knecht. Twee kunnen beter zoeken dan alleen. Saul en zijn knecht zoeken de hele omgeving af, vragen overal, maar niemand kan hun helpen. Na een paar dagen zoeken heeft de knecht van Saul een idee. Ze lopen vlakbij Rama, waar Samuel woont, en de knecht zegt, zou Samuel ons niet kunnen helpen? We kunnen het proberen, zegt Saul. Ze gaan op zoek naar Samuel en als ze hem gevonden hebben, nodigt Samuel hen uit om bij hem te eten en te slapen. En, zegt Samuel, u hoeft niet langer naar uw ezelinnen te zoeken, want die zijn al gevonden. Ze zijn alweer thuis. Saul kijkt Samuel verbaasd aan. Hij denkt, deze man is inderdaad een profeet. Ik heb hem nog helemaal niks verteld over de ezelinnen, maar toch weet hij er al van. Saul en zijn knecht eten mee en Saul krijgt het lekkerste stuk vlees. Van tevoren had Samuel tegen de kok gezegd dat hij het lekkerste stuk vlees voor een speciale gast moest bewaren. Hij wist dat Saul deze speciale gast zou zijn, al kende hij Sauls naam nog niet. De Heere God had tegen hem gezegd, dit is de man die koning zal worden. Deze man bedoel ik. De volgende morgen gaan Saul en zijn knecht weer richting huis. Samuel loopt nog een eindje met hen mee. Wanneer ze buiten de stad zijn, zegt Samuel tegen Saul, stuur uw knecht vast vooruit. Ik wil met u praten. God heeft u iets te vertellen. Nu komt er een wonderlijk ogenblik. Samuel haalt een kruikje met geurige olie uit zijn zak, vraagt of Saul wil knielen en giet de olie over het hoofd van deze verbaasde man. Samuel zegt, de Heere God heeft u tot koning over Israël gezalfd. U mag de Filistijnen uit ons land verjagen. Na deze wonderlijke gebeurtenis gaan Samuel en Saul gewoon weer naar hun eigen huis.

Saul vindt het fijn om koning te zijn. Maar hij moet er nog wel aan wennen. Hij was altijd boer. Niemand anders weet nog dat Saul koning over Israël is. Daarom roept Samuel alle mannen van Israël bij elkaar. En dan wil hij Saul aanwijzen. Maar Saul heeft zich verstopt. Hij vindt het opeens een beetje eng om koning te zijn. De mannen gaan hem zoeken en ze vinden hem tussen allerlei kisten en zakken. Nu moet Saul wel tevoorschijn komen. Snel nemen ze hem mee naar Samuel. Hier is jullie koning, zegt Samuel. De mensen zien een lange, knappe man die een beetje verlegen rondkijkt. Ja, Saul ziet eruit als een echte koning. Eindelijk kan iedereen nu roepen, lang leven onze koning, hoera, hoera. Saul heeft nog geen paleis. Hij gaat eerst maar weer naar zijn eigen huis. Iedereen moet nog aan het idee wennen dat er nu een koning in het land is.

als er na een poosje weer vijanden in het land Israël komen, laat Saul zien dat hij een echte koning is. Hij gaat weg van zijn boerderij en hij roept alle mannen van Israël bij elkaar. Daar gaat de koning met zijn leger. Saul vecht tegen de vijanden en hij wint het. Hij jaagt die nare mensen allemaal weg. Ja, Saul kan goed vechten met zijn soldaten. Als Saul alle vijanden weggejaagd heeft, gaat hij niet meer terug naar zijn boerderij. Hij is nu een echte koning met soldaten. Hij gaat in een paleis wonen. Want een echte koning woont in een paleis.

0: Word je gepest? Kun je thuis je verhaal niet kwijt? Of wil je zomaar eens met iemand praten?
1: Wat er ook met je is, bel, mail of chat met Chris.
0: Chris is altijd bereikbaar. 24 uur per dag, 7 dagen per week en anoniem.
1: Bel
0: 078 63 123 00. 078 63 123 00.
1: Mail
0: help@chris.nl.
1: Chat
0: www.chris.nl.
1: Oh ja, Chris schrijf je met CH.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
1: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter en nog nooit vertoond eigenlijk.
0: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Kameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Kameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

0: Creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.